Some Kind of Wonderful Things hier bij Freddie McKay. Het is ondertussen bijna 5 na 5. Uur niet zijn buren elke dinsdag hier op Radio Centraal. Van 4 tot 6.

Sons of Creation nog eens hier met Filling Down a Yard. Yes, het is 17:30 ondertussen hier bij Huurnis voor de buren.

Yes, hier komt Cocoa Tea met Love Me. Huren is verbuur, zit er bijna op. Het is bijna 5:50. U hoort ons elke dinsdag hier van 4 tot 6.

kamer op Radio Centraal 106.7 FM, centraal op DAB+, ingestroomd op radiocentraal.be. We beginnen met een Turks treurlied door Ipek Eginli.

En zo dadelijk wordt u getrakteerd op een kapkamerconcert voor de zonne-eclips. Die zo dadelijk gaat plaatsvinden. In Antwerpen. Enkel alleen in Antwerpen. En ondertussen worden hier wildkabels geplukt. En zet ik nog een Grieks nummertje op.

Het occulte capcomritueel loopt bijna ten einde. We hebben voor jullie de zon een beetje donkerder gemaakt daarnet. Ik kan nog 7 minuten genieten.

Een 6.7 megahertz FM stereo, centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikers waanzinnig.

0: Dit wil zeggen, het is Radio Centraal via de 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be of .org en DHB Plus hier en daar.
1: Voorspel komt eraan, voorspel tot 18 uur. Maar ik heb ook zandbak invullingsgelegenheid. En daarin zal ik van 18 uur tot 19 uur brengen het vervolg, deel 8 van de voorlezing door Annie M.G. Schmidt van haar roman Minus uit 1970, een opname uit 1987, met tussendoor muziek van Flat Earth Society uit hun CD 13, verschenen in 2013. Peter Vermeers en Flat Earth Society verzorgden de soundtrack voor de verfilming van Minus in 2001 in de regie van Vincent Ball. Die soundtrack is ook uitgebracht, maar die heb ik al onder de aandacht, ruim onder de aandacht gebracht. Dus nu ga ik met wat latere muziek door. Dan is er voorspel vandaag, waarin ik 9 gedichten voorlees. Waaronder ook enkele heel korte. Even kijken, van 3 auteurs, Mea Strand, Armando en Ellen Warmond. Uit de bloemlezing Met andere woorden, verschenen in 1960. Samenstelling René Gijzen en Hans Sleutelaar. De muziek erbij verwijst naar 2 van de 3 dichters. Ellen Warmond volgde vanaf 1946 een balletopleiding in Rotterdam en danste tot 1953 bij het Rotterdams Ballet Ensemble. Ik laat muziekwerken horen uit de compilatie-cd Danse Sacrale, 14 Early Avant-Garde and Electronic Compositions for Ballet and Modern Dance, verschenen in 2013. Hier gaat werk uit de periode 1956 tot 1961, werken van Alwin Nicolais, Remy Gassman, Karl Birger Blomdaal en Henk Badings. Armando was naast dichter onder meer ook prozaschrijver, beeldend kunstenaar, radio, televisie, film en theatermaker en ook muzikus, violist. Hij vertolkte onder meer zigeunermuziek. Ik laat werk horen van het componistenduo Django Reinhardt, Belgische gitarist met zigeunerroots, en Stefan Grappelli, violist uit Frankrijk. Uitvoeringen uit de jaren 30 en 1 uit 1946. Door beide componisten samen met enkele andere muzici. Dat zijn de ingrediënten van voorspel vandaag. Nog even zeggen, die bloemlezing Met andere woorden, jonge dichters uit Noord en Zuid. De beide samenstellers waren allebei toen, in 1960, lid van de redactie van het tijdschrift Gare Civique, een avant-garde literair tijdschrift. Armando hoorde in 1960 ook bij die redactie. Er is een link tussen de Gare Civique en deze bloemlezing. Zo, Alwin Nicolais, componist en ook choreograaf. Ik heb een werk klaarstaan uit 1956, Glimmystery. Hij maakte zelf ook de choreografie voor die dansvoorstelling. Ik zal het in 2 keer laten horen met tussendoor al een fragment. Django Reinhardt en Stefan Grappelli, Minor Swing.

Met andere woorden, jonge dichters uit Noord en Zuid verschenen in 1960. Er staat bij hier, ja, eerste druk 10.000 exemplaren. Dat is toch opmerkelijk, inderdaad, nog steeds. Want er verschenen ook van dit soort pockets meerdere drukken. Ik weet niet of deze ook een tweede druk kreeg. Het is een perfect exemplaar, behalve dat de cover er los om zit. Met een elastiekje er bij elkaar gehouden. Ik zal alvast twee gedichten voorlezen van Mea Strand. Haar geboortejaar wordt vermeld, 1924. Deze gedichten. Honger. Altijd blijft de honger. De honger die ons drijft en achterlaat. Uitgeteerd, een ondoorzichtige, magere boom. Leeg. Soms is er de woedende honger. Soms is er de koude, sluipende honger. De oneetbare dag, een te vette maaltijd. Het oog hongert, het bloed hongert. Elke zenuw is overlangs gespleten, geheel beroofd. Die treurige, onleefbare vandaag hangt om een ratelend geraamte. Ja, titel van het volgende gedicht, schreeuwde, puntje, puntje, puntje. Ik zal de titel herhalen en het puntje, puntje, puntje niet meer herhalen. Schreeuwde. Er was werkelijk een vogel in die grijze holte naast de ijzeren lineaal van de versnelverkeersweg waarover wij razend achter onze lichten aan. Als luchtalarm, erger nog, schreeuwde de vogel naast het open raam. Maar ik verstond het niet. Een zwart liggend paard sprong weg. En ik begreep het niet. Ik werd bang. En nu hoor ik het weer. En ik weet het niet. Gedichten van Mea Strand waren dit. Nu heb ik klaarstaan werk van Remy Gassman, Cherzo uit 1961, voor een choreografie van Georges Balanchine. Ook dit in fragmenten met tussendoor. Django Reinhardt en Stefan Grappelli. Ja, het tweede deel van die Minor Swing, opgenomen in 1937, 25 november 1937, in Parijs.

Django's Tiger was dit. Compositie van Django Reinhardt en Stefan Grappelli, opgenomen in Londen 31 januari 1946. Met naast Django Reinhardt zelf en ook Stefan Grappelli enkele Britse muzici. De opnamen die nog aankomen van Django Reinhardt en Stefan Grappelli komen uit de jaren 30 en zijn opgenomen in Parijs. Armando. Geboren in 1929, volgens deze bloemlezing. Alvast drie gedichten. Hoe ver de zee leeft. Hoe ver de zee leeft, hoe midden de grote modder handelt, vol zoete emmers, broze bloemen, midden bloed en krengen van het water. Hoe ver de zee leeft in zwarte, zware modder, midden ruzie zoekend, hoestend bloed. Gedicht. Gelukkig nog duizenden slachtoffers. Het volgende gedicht. Gedicht. Waarop ik als sterkste een arm ophef en een naam uitspreek. Er komen nog twee gedichten van Armando aan. Ik heb nu een werk klaarstaan van Karl Birger Blomdahl. Even kijken, hier zit hij. De Jurg, schuine streep, de Mima Robe. Ja, in twee delen. Het werk zal het ook in twee keer laten horen. Voor een choreografie uit 1959 van Birgit Ekesson. Aniara. Ja, alvast ongeveer de helft van het werk. En dan de gedichten van Armando, zoals beloofd. Karl Birger Blomdahl. Uit Scandinavië. Ik was aan het gokken welk land, maar Scandinavisch alleszins.

Het vervolg van dit werk komt later in de uitzending. Zometeen eerst wel Django Reinhardt en Stefan Grappelli en anderen. Of ja, de anderen die ook meespelen. Maar bon, even kijken, zoals beloofd, de twee gedichten van Armando. Maar ik was nog iets aan het zeggen. Dat die compilatie-cd werd uitgebracht door Finders Keepers Records in het UK in 2013. Label is inmiddels in verheffening gegaan, maar ja, hebben heel mooie dingen gerealiseerd, waaronder deze compilatie. Armando. Gedicht. Met een wet en zonder mond. Te voet gaan in vette, vieze voeten. Het volgende gedicht. Het etter, hoe de wond zich de weg baant door de wulpse oude vrouwen, hoe diep het etter met een muts op naar de mannen, het etter, het jagende etter, door de kamers, door alle hokken en stallen, door alle lege huizen, de lichamen der mannen, de lege geweren, de lege lichamen der mannen, door hun hart, door hun ijzerharde hart. Tears noemt het stuk dat er nu aankomt, denk ik wel degelijk, opgenomen in Parijs, 21 april 1937. Verkeerde knop moest ook. Ik kreeg een richtlijn naar die knop en het is de verkeerde. Ja, je moet uitkijken met die richtlijnen.

Een volgende auteur, Ellen Warmond, geboren in 1930. Zij werd 30 in 1960 toen deze bloemlezing verscheen. Met andere woorden, jonge dichters uit Noord en Zuid. De andere auteurs waren iets ouder, ook al dertigers toch? Maar nog steeds jong natuurlijk. Ik lees twee gedichten voor van Ellen Warmond. Met tussendoor een muziekstuk van Henk Badings. Dat komt na het eerste gedicht dat ik nu hier voor me heb. Vereenvoudigde religie. Hij vergiste zich telkens opnieuw, op dezelfde hoopvolle wijze. Maar toen de God met de glimlach verhongerd was,

was, bouwde hij in de spiegel een antigod en leerde zichzelf te haten, zoals men een voorwerp haat. Zo won hij dagelijks afstand, tot hij tenslotte zijn lichaam onteigend had en het 's avonds tussen de lakens schoof als een zakelijk toegevouwen. Ik hoor dat zelf mijn vergissing en dan ga ik het hernemen, het gedicht. Er werd een D tussen gecatapulteerd. Vereenvoudigde religie. Hij vergiste zich telkens opnieuw, op dezelfde hoopvolle wijze. Maar toen de god met de glimlach verhongerd was, bouwde hij in de spiegel een antigod en leerde zichzelf te haten zoals men een voorwerp haat. Zo won hij dagelijks afstand, tot hij tenslotte zijn lichaam onteigend had en het 's avonds tussen de lakens schoof als een zakelijk toegevouwen brief in een enveloppe. Nog één gedicht van Ellen Warmond komt eraan, maar zoals beloofd, Henk Badings, van hem het werk Ragtime, uit de choreografie Evolutions, uit 1961, choreografie door Yvonne Georgi. Ja, Ragtime, Henk Badings.

Ja, het volgende gedicht van Ellen Warmond. Zingende. Wat doet de mens die tussen velen als een oude leeuw achter zijn tanden woont? In de kromme kooi van zijn tijd en zijn nagels voelt splijten van spijt. Die plotseling aan zijn sterven merkt dat hij nog leeft, maar wordt bedolven onder de bombast van het veelvoud. Die ziet dat hij een huid bezit, maar onbezield. Een tong die tussen lippen knielt, maar zonder mededeelzaamheid. Hij ontwaakt, slaat een vonk uit het water, meet de degen der stilte, smeet een heet mes in zijn keel en wet zijn stem. Tot hier gedichten uit deze bloemlezing. Met andere woorden, jonge dichters uit Noord en Zuid verschenen in 1960. Ja, onder meer, we kijken Bert Bakker, Damen en De Sikkel staan erop als uitgevers. Ja, zometeen enkele aankondigingen. Nu Django Reinhardt en Stefan Grappelli. Het stuk noemt Sweet Chorus uit 1936, opgenomen Parijs 15 oktober 1936. Deze compilatie-cd verscheen op Dreyfus Jazz van Disque Dreyfus in het jaar 2000.

Ja, de aankondigingen. Wat voorspel volgende week betreft. Volgende week is een bijzondere dag. 19 augustus. Er is een project dat op de website wel, van Radio Centraal. Ik kan er helaas wel niet via de computer hier in de studio kan ik er niet op geraken. Om een of andere reden. Maar ik heb het wel gezien op een andere manier. Een affiche van het project 41 jaar de gebraden zwaan zingt. Uitzending woensdag. Avond. En 21 jaar de kapkamer. Die komen in principe vandaag vanaf 19 uur. Met 36 jaar voorspel op Radio Centraal. En er staat inderdaad bij dat het begint van 8 uur 's ochtends. Het is een marathon van 24 uur. En ik zal tussen 17 en 18 uur interventies doen. Met interventies door 36 jaar voorspel van 17 uur tot 18 uur. Daar heb ik trouwens zelf voorgesteld om enkele interventies te doen tijdens het centuur. En wat ik voorspel is gestart in oktober 1989, wordt 37 jaar in oktober. Mijn andere uitzending Thuisreis, waarvan ik zo meteen de aankondiging zal doen, iets later in de uitzending. Thuisreis werd gestart in maart of april 1990, ik denk maart, en is intussen ook 36 jaar. Wat die interventies betreft, ik zal daarbij het poëtische en muzikale gehalte van de statuten van Radio Centraal VZW onderzoeken, exploreren en ten gehore brengen in de mate van het mogelijke. Dus dat is het vooruitzicht op 19 augustus. Ik heb ook nog wel de aankondiging van een week later. Ja. Dus op woensdagen 26 augustus en 2 september komen in principe, als de planning loopt zoals ik hem nu hier heb opgesteld, komen delen 10 en 11 van de 17-delige reeks waarin ik gedichten voorlees van Patrick Conrad uit de bundeling Conrad Live on Stage. Patrick Conrad gedichten 1963 tot 1973, bundel verschenen in 1973. In deel 10 lees ik voor de cyclus Inleiding tot de eenzame en onvoorziene dood van Baby Yar, uit 1969 die cyclus. Er komt muziek bij uit 2 filmsoundtracks van Serge Gainsbourg. Voor de films Anna, geregisseerd door Pierre Koralnik uit 1967, waar Serge Gainsbourg trouwens ook in meespeelt als acteur. En Les Loups dans la Bergerie, film geregisseerd door Hervé Bromberger uit 1959. Verder een deel van de cd van Artificial Memory Trace, volume 5, Tality Abstract uit 1995, gerealiseerd in Antwerpen. Ook een track uit het album Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, oorspronkelijk verschenen op LP in 1973, een samenwerking met voornamelijk Roland van Campenhout. En ik zal ook 2 liederen uitzenden uit een cd van Roland van Campenhout en Wannes van de Velde, Dolmaden van de muziek uit het jaar 2000. Hieruit Café Breugel, gezongen door Roland, en een traditioneel lied gezongen door Roland en Wannes. Dat is het voor voorspel, 26 augustus reeds. Ja. Zometeen de aankondiging van Thuisreis morgen. Ik heb nog een kort stuk klaarstaan van Alvin Nicolaïs. Aeolus noemt het stuk, uit 1959. Even kijken. Dit is uit de Steve Allen Show, in een choreografie van Alvin Nicolaïs. Dus inderdaad ook zelf een choreografie gemaakt waar hij de muziek voor componeerde. Bijna 2 minuten is dit. Alvin Nicolaïs, uit de USA.

Ja, de aankondiging van Thuisreis. Morgen Thuisreis, elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal 106.7 FM. Inderdaad, dat is het. Ik viel een beetje uit mijn rol hier. Van 9 tot 12, inderdaad, ik heb het gezegd. Dus Thuisreis morgen, Thuisreis in Litouwen. Van de hoofdstad Vilnius naar de grootste havenstad van Litouwen, Klaipeda, aan de Oostzee. Een reis van iets meer dan 300 kilometer. Als ik me niet vergis, maar ik denk het niet. Klaipeda is met iets meer dan 160.000 inwoners de derde grootste stad van Litouwen, na Vilnius, met ongeveer 620.000 inwoners. En Kaunas, met iets meer dan 300.000. Kaunas ligt op ongeveer 80 kilometer van Vilnius en ligt wel op de weg van Vilnius naar Klaipeda. Muziek en geluidskunst voor onderweg uit volgende cd's. Twee cd's van Arturas Boomsteinas. Night on the Sailship door geluidsmachines voor theater uit zijn cd Epilogie uit 2013. En werk uit zijn cd Gamelan Descending on... Even kijken... Gamelan Descending a Staircase uit 2015. Ja. Wat nog? Nederlandstalige muziek van Borokov Borokov. Vijf liederen uit hun studioalbum Enkel Duetten, verschenen op cd in 2020. Samen met hun studioalbum Wachtmuziek. Werk van Gintas K. uit twee cd's van hem, Slow uit 2013 en Akuzma Light uit 2018. Verder een keuze uit twee compilaties, Jazz from Lithuania, een dubbel cd uit 2022. Ik heb vorige week een selectie laten horen uit cd 1, morgen uit cd 2. Interessante compilatie inderdaad. En ook de cd Note Lithuania Electronica uit 2009. Verschenen naar aanleiding van Vilnius, culturele hoofdstad van Europa, in 2009. Dat was toen samen met Linz in Oostenrijk. Verder geluidskunst van de Griek Georgis Sakellariou uit zijn cd Klaipeda, met opnames die hij maakte in Klaipeda, uitgebracht in 2014. In Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik vier gedichten voor uit de bloemlezing Een steen heeft geen hart. Bloemlezing uit de hedendaagse Litouwse poëzie, samengesteld door Zenta Tenison, verschenen in 1971. Zenta Tenison, geboren in Litouwen, woonde en werkte in Antwerpen, waar ze ook overleed in 2001. Vertalingen Zenta Tenison met medewerking van Yvette van der Avoyert. Zo is het, ja. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal twee films bespreken. De Duitse film Was Marielle Weiss, ook onder de Franse titel uitgebracht hier. La Gifle, De Klap, wat al een inhoudelijk typje van de sluier weghaalt, zullen we stellen. Het is een Duitse film geregisseerd door Frederik Hambalek. Af en toe praten ze ook een beetje Frans, maar bon, dan ga ik er morgen verder op ingaan. Dan de andere film is Ice Cream Man, een horror-slasher-film, geregisseerd door Eli Roth. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben geweest naar de Audioplant in Merksem aan de Emile Lemineurstraat 27. De Audioplant met muziek en beeldende kunst is een project van Warre Fungus, dat is een kunstenaarsnaam. Collega hier bij Radio Centraal, zijn programma is Warretaal, elke zondag van 20 tot 21 uur. De Audioplant is open elke woensdag vanaf 18 uur, dus ook vandaag. Vanaf 18 uur is er een volkskeuken. Ik heb iets teruggevonden van een prijs van 10 euro. Dat is, ja, dat zal het zo ongeveer zijn, neem ik aan. Er is ook wel de tentoonstelling die gratis toegankelijk is en vandaag te zien is. En ook volgende week is het trouwens de finissage op woensdag. Nog twee keer te zien, vandaag en volgende woensdag. Dat werken die zijn binnengebracht. Er werd oproep gedaan om werk in te sturen en dat is dan gebeurd op A5-formaat. Er is trouwens ook een muziekgebeuren. Vanaf 20 uur een improvisatieconcert met de aanwezige muzici. Ook vandaag dus. Heb ik alles gezegd. Nog even het adres herhalen. De Audioplant, Emile Lemineurstraat 27, in Merksem. En met de tram, toch niet zo heel ver af. De tramhalte bijvoorbeeld is daar wel... Dit zijn de ingrediënten van Thuisreis morgen. Thuisreis in Litouwen, van hoofdstad Vilnius naar Klaipeda.
havenstad aan de Oostzee. Ik kan nog iets laten horen, een kort stukje. Henk Badings, Conflict zie ik staan. Dat moet het gaan worden ongeveer. En Oriental Shuffle van Django Reinhardt en Stefan Grappelli en anderen. Dat is maximaal wat ik nog kan laten horen van elk de helft ongeveer, denk ik. Ja, zoiets. Maar Conflict, daar moet ik toch zeker een fragment van laten horen. Uit 1956. Henk Badings.

U luisteren naar Lokaal Metaal. Nu luistert u naar Atelier Centraal. Het is 5 augustus. Het is 9:30.

0: Ken dat nu?
1: Waarom horen wij dit nummer? Hoor jij dat? Waarom hoor jij Wheels of Steel? Kan dat nu? Maar goed, een goede avond. Mijn favoriete, mijn lieve beste vrienden en lieve vage kennissen.
0: Waarom?
1: Zwart. Dat gaan we uitzoeken. Waarom dat Saxon opstaat op de achtergrond. Het is op zich wel een leuke achtergrond, niet waar, Sam? We mogen wat dichter bij de micro komen. Mensen gaan u niet horen. Ah, de micro staat zelfs niet aan. Dat is via uw micro dat dat binnenkomt. Ga eens naar de anderen. Zie, we zijn ons voorbereid, hè. Amai. Amai, dat is, wacht, ja, ik moet hem wel eerst aanzetten. Welke kleur heet dat? Blauw.
2: Blauw, ja.
1: Zeg, die ziet. Nee. Oké, okay, dan gaan we even een techniek erbij halen. Maar goed, dat was om te beginnen. Sam, een van zijn favoriete liedjes. Laten we het daarop houden. En dan gaan we nu naar zijn volgende favoriete liedje, terwijl wij hier een beetje aan het sukkelen zijn. En dan zullen we er zometeen over babbelen. Mijn excuses, Sam. Deze is Tommy the Cat van Primus. MUZIEK

0: hebben.
1: Voilà. Hallo, mijn lieve beste vrienden en vage kennissen. We gaan dat even opnieuw doen, hè. Dus, er juist waren we aan het luisteren naar Megadeth Holy Wars, The Punishment Due. En dat is gekozen door mijn lieve gast, Exan. Dag, Exan.
2: Dag, Christophe.
1: Alles goed?
2: Zo va, met jou?
1: Zeker. En kunt jij eens vertellen waarom je dat nummer gekozen hebt?
2: Ja, dat is al sinds mijn tienerjaren een van mijn favoriete nummers. Het nummer zit gewoon heel goed in elkaar. Ook een van mijn favoriete thrash metal albums aller tijden. En het, ja, ik weet niet waarom, maar die riffs zitten gewoon zo goed in elkaar. En dat is echt, ja, echt jarenlang een van mijn favoriete nummers gebleven. Alright. En dat blijft nog altijd zo.
1: Want dat hebben we inderdaad gevolgd door die totaal anders, Primus.
2: Ja, ik ben bassist, dus ik moest wel een Primus nummer kiezen.
1: Ik vind het dan jammer dat je ze gemist hebt van het weekend.
2: Zeer spijtig.
1: Mag dat er niet in wrijven?
2: Ah, tuurlijk er niet in wrijven.
1: Want inderdaad, jij bent ook wel een festivalmens en een concertmens. Mm-hmm. Want ik denk dat veel mensen nu wel vandaag zouden kennen, denk ik.
2: Waarschijnlijk wel. Ik ga heel veel naar optredens en festivals, dus er zijn sowieso genoeg mensen in de metal scene die mij kennen.
1: Voilà. En anders is het niet van daar, is het van de kids, hè?
2: Hoogstwaarschijnlijk.
1: Ik ken u van de kids, denk ik. Waarschijnlijk.
2: Ja, ik denk het wel. Toch een van de eerste keer dat we elkaar hebben leren kennen.
1: Ja, voilà. Alright. Dus, jij hebt vandaag een paar van uw favoriete plaatjes meegepakt.
2: Yes.
1: Ik ben er al doorgegaan. Het is een mooi lijstje.
2: Denk
1: je. Er zit één Belgische band in.
2: Er zit Butcher in.
1: Ja, maar ik wou dat nog niet vertellen. Dan moeten we nu Butcher spelen, hè. Ah ja.
2: Ja, geen probleem, hè.
1: Ah ja. Goed. Maar het is, ik heb hier Butcher al regelmatig gespeeld, maar deze nummer heb ik nog niet gespeeld. Waarom precies dit?
2: Ja, het is niet een van hun meest bekende nummers, maar het blijft toch wel een van hun beste nummers. Het is gewoon snel, er zit heel veel energie in en ja, het is gewoon, ja, muzikaal toch een van hun beste nummers, naar mijn persoonlijke mening.
1: Alright, dan gaan we eens luisteren naar Keep the Steel. Flaming Hot.

0: Voilà, ze. Butcher. Hier toch ook al een paar keer gepasseerd. En ja, hoe heb jij Butcher dan leren? Jou ook gewoon Antwerp Metal Fest.
1: Ik heb ze leren kennen vanwege een vriend van mij, omdat ik wel geïnteresseerd was in Black Nun Speed. En die dan zei van, luister naar Butcher. En ja, ik had meteen zoiets van, deze is fucking geweldig.
0: Yep.
1: De intro van Iron Butch blijft een van de meest iconische Black Nun Speed metal intro's ooit. En ja, daardoor ben ik ook gewoon compleet verliefd geworden op Butcher. Dat is,
0: ja.
1: Ja, blijft nog altijd een van mijn favoriete bands.
0: Ja, en daarmee, alleen soms is het grappig dat je naar de kids gaat en dat dan de Ruben nu een pintje geeft.
1: Ja, dat is.
0: Van achter de toog.
1: Ik vind dat fucking hilarisch. Dat is.
0: Ik vind dat wel plezant. Dat is wel tof. Maar uitstekend, een Antwerpse band. Zeer belangrijk, Antwerpse band. Een beetje chauvinistisch wezen.
1: Ja, een beetje mijn trots als Antwerpenaar.
0: Ah, zie je, voilà. Goed, dan gaan we eens even kijken wat dat volgende is. Want ik denk, de volgende band gaat iedereen kennen van een of ander leakje over iets van een laatste keer aftellen of zoiets.
1: Ja, zoiets.
0: Dat zegt mij zoiets. Allee, ja, dat is zo een nummer. En ja, die band is zo genoemd naar een of ander continent waar dat wij nu op zitten.
1: Ja, ja.
0: Allee, ik kende het niet. Allee, ik heb het moeten opzoeken. Allee, nee, nee. Dus inderdaad, jij bent voor Europe gegaan. En inderdaad niet voor de ja, Final Countdown, want ja, dat kent iedereen. En denk ik dat zelfs Eminem en Q Music dat draaien, dus dan gaan wij dat speciaal niet doen. Jij hebt gekozen voor Scream of Anger.
1: Yes. Helemaal anders dan de Final Countdown wel.
0: Ah ja. Dan is het zo de race zijn en luisteren en dan zullen we zo strofe per strofe, noot per noot, de twee nummers naast elkaar leggen en de rest van het uur dan nog volledig analyseren. Wat denk je daarvan?
1: Super, fantastisch idee.
0: Alright, dat is goed. Deze is. Allee, ik denk als we dat gaan doen, dan gaan de mensen echt een scream of anger van thuis uit hebben, denk ik. Goed, deze is Scream of Anger van Europe.

0: Dat laatste klonk toch vrij Final Countdown? Nee?
1: Ja, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Het blijft allee, ja. Altijd dezelfde band.
0: Blijft dezelfde band. Want waarom heb jij voor Europe gekozen?
1: Sowieso, Europe is de band waardoor ik into metal ben geraakt. En ook de band waardoor ik muziek ben beginnen spelen. Maar die eerste twee... hoe verder dan mijn muzieksmaak evolueert, heb ik echt gemerkt dat die eerste twee albums gewoon geweldig waren. Echt beter dan de rest van hun albums. Die hebben nog altijd wel heel goede dingen uitgebracht. Maar de eerste twee blijven toch zo geweldig. En dat zijn dan... dan de minder commerciële albums waar mensen aan denken. Dus sowieso, ik wou Scream of Anger erin steken. Dat blijft een van hun beste nummers.
0: Ja.
1: Gewoon geweldig.
0: En volgend jaar op Alcatraz?
1: Ja, ja, ik had het gezien.
0: Allee, ja, om de twee jaar ook wel op Graspop of zo, maar... en op de een of andere manier mis ik die altijd. Ik heb die ze nog nooit niet live gezien.
1: Dat was toevallig mijn eerste optreden, eigenlijk.
0: Ah, zie, voilà.
1: Echt geweldig.
0: Ja, mijn eerste optreden was wel totaal iets anders. Anouk.
1: Ja, ja. Kunnen niet vergelijken.
0: Maar wel begin jaren 2000 Anouk, toen dat ze nog rock en roll en metal was. Dat was kut niet goed, want ik heb die nog niet zo lang geleden gezien. En dat blijft wel. Nu is hij vrij poppy, maar dat blijft wel keigoed.
1: Ik zou er eigenlijk geen enkel nummer van kunnen opnoemen.
0: Alleen maar Urban Solitude. Kago, zwart. Dan gaan we even naar een. Gaan we even de poort door naar At the Gates. Om dan subiet wat naar het zwaardere werk over te gaan. En dat is een goede overgang, denk ik, At the Gates.
1: Inderdaad.
0: En waarom zitten die erin?
1: Slaughter of the Soul van At the Gates was het eerste extreme metal album waar ik naar ben beginnen luisteren. Dus dat was eigenlijk letterlijk een toegangspoort voor mij om naar death metal te gaan.
0: Alright. Dan gaan we eens even horen. Het is, hoe lang zeg je geleden? 3 jaar geleden? Heb je op IMF gezien?
1: Ik heb ze toen niet gezien.
0: Hmm. Is die zanger ook niet dood ondertussen? Of die gitarist?
1: Die zanger is in september of oktober gestorven.
0: Ja, vorig jaar, hè? Ja, ja. Hier, zie. Hey, ik weet het niet. Alright. Deze is Slaughter of the Soul van At the Gates.

Ja, ik snap wel dat dat een goede introductie is tot zowat het meer minder toegankelijke van ons favoriete genre. In elk geval, we gaan van Zweden.

0: Die riffs zijn geweldig, die productie is geweldig. En je zou echt niet verwachten dat zoiets uit Turkije komt. En dat is ook hetgeen dat mij verbaast aan die
1: Ja.
0: band.
1: Dat zou wel een shocker van de veiligheid zijn geweest, waarschijnlijk.
0: Yes, veiligheidsshow.
1: Uiteraard, uiteraard. Dan gaan wij eens luisteren wat dat, hoe dat Turkse death metal klinkt met Catastrof van Conatus.

0: Voilà, hè. Dat is Music City, plek om muziek te gaan ontdekken, noem ik dat dan.
1: Ja, Music City is echt de beste plek in Antwerpen om shows te checken.
0: Volgens mij wij elkaar in de Music City leren kennen.
1: Dat zou heel goed kunnen, dat zou me niet verbazen. Dat is quasi gezien mijn tweede living.
0: Oh ja, dat is op 2 minuten stappen van bij mij, dus... Dat is letterlijk mijn tweede living. Ah, ik moet de pie eigenlijk eens hier krijgen. Maar die negat altijd wel druk, hè, die mens.
1: Ja, dat wel. Ja, drukke mens.
0: Drukke mens. Goeie mens, maar drukke mens. Maar goed, dan gaan wij terug naar het Hoge Noorden.
1: Yes.
0: Met wat een van de grappigste frontmannen. Naast Michael Akkerveld van Opet gezien. Want die mens is gewoon een stand-up comedian.
1: Mijn artiestnaam als Abatum Occulta. Ja, dan weet er gewoon dan de weet hilarisch aan.
0: Heb jij ooit dat filmpje gezien? Dat je met Matt Pike van Sleep, alle twee zo stoned als een garnaal, dat is het tegen elkaar, dat je Matt Pike tegen Abad zo zegt van, you know what I do after a show? I take a bath. En die gaan alle twee neer dat niet normaal is. Ja, en dat is zo dom.
1: Ja, ik gewoon zeggen, Take a Bath blijft echt een van mijn favoriete black metal grappen ooit. Ja. Ik heb die in dat video niet gezien, maar dat is zo flauw en leeg.
0: Toch zo goed. Zeker omdat dat uit Matt Pike's in de mond. En ik weet niet of je Sleep kent, Matt Pike kent. Ik zal u daar zoiets een foto van laten zien. Daar gaat ook zoiets van, ah ja, oké.
1: Een van mijn favoriete video's blijft gewoon Abath, dat gewoon van die berg blijft rollen.
0: Ja, dat is die een heuvel afrollen. Mensen, zoekt u dat op. Doet u echt een plezier en zoekt Abath dat van een heuvel naar beneden rolt. Iemand op beneden stilstand komt, kei triomfantelijk recht gaat staan en dan gewoon, heel het publiek wordt zot.
1: Een van de meest iconische black metal video's ooit.
0: Ja. Geweldig. Maar goed, we gaan wel niet naar zijn solo-project luisteren, maar naar zijn eerste, waar dat een bekend mee is geworden, Immortal, Tyrants. Ja, fantastisch nummer, hè.
1: Geweldig, een van de beste black metal nummers ooit. Groovy, melodisch, die riff blijft nieuwe kop plakken. Mm-hmm. Dat kijkt er niet uit. Ik heb het geprobeerd. Dat is zo'n verslavend nummer. Ik kan niet stoppen met ernaar te luisteren.
0: Snap ik.
1: Ook de eerste black metal band waar ik naar ben beginnen luisteren, trouwens.
0: Ah ja, voilà. En zeker niet de laatste.
1: Zeker niet de laatste.
0: Oké, Tyrants, Immortal.

0: van dat zij Immortal toch wel een van de grondleggers, mogen we wel zeggen, hè? Van het genre.
1: Een van de belangrijkste bands van de second wave. Wel,
0: sowieso, 100%. Goed, dan gaan wij naar het volgende, want we hebben nog wel wat muziek te gaan en niet meer het overdreefste veel tijd. Hoe spreekt het voor? Is dat gewoon Lik? Of is het L-I-K? Of is het L-I-K?
1: Of is Lik, denk ik.
0: L to the I to the K? Nee.
1: Nee, ik denk dat je het gewoon uitspreekt
0: als Lik. Alright. Ja, maar ja, je weet maar nooit, hè. Die artiesten tegenwoordig.
1: Ja, altijd met die moderne net metal.
0: Ah, echt waar. Al die hip-hop-invloeden, wat is dat hier allemaal? Maar een death metal band met hip-hop-invloeden, hoe zou dat klinken?
1: Zou dat niet al bestaan?
0: Sowieso dat dat bestaat. Maar dat komt gewoon niet van de grond.
1: Ja, nee, lijkt mij ook niet echt.
0: Maar ja, we zullen eens even zien wat dat wel van de grond komt. Ah, brugje van de week. Met de Deceased van Lik.

0: Voilà, die creepy muziek gaan we, dat creepy gedoe gaan we even wat stilzetten, want ik wil nog slapen van de nacht zonder nachtmerries te krijgen.
1: Ah, ik liefst ook.
0: Maar goed, terwijl dat we daar aan het luisteren waren, vertelde jij wel een tof verhaal van hoe dat je op die mannen bent gekomen.
1: Ik was ooit naar een Dark Tranquility show gegaan. Ik had de bassist van Dark Tranquility daarna ontmoet. En ja, we waren wat bezig over Swedish death metal en zo. En opeens, ik vroeg aan hem voor wat recommendations, voor wat goede bands en zo. En die een paar bands aangeraden. En Lick is mij heel hard bijgebleven. Ook mijn favoriete album van vorig jaar trouwens. Dus echt geweldige band. Ook heel tof verhaal dat ik jullie heb leren kennen. Dus.
0: Oh ja, zie je, voilà. En daarvoor zijn we op de radio.
1: Inderdaad.
0: Voilà, dan gaan we nog eens even luisteren wat dat Britten doen met death metal.
1: Yes.
0: Met Bolt Thrower, Killchain.
1: Geweldige band, geweldig nummer.
0: Ja, meer moet er eigenlijk niet over verteld worden. Hè. Of hebben die leren kennen door de bassist van Death dat u... Nee.
1: Zo gelukkig, zoveel geluk heb ik ook niet.
0: Ah ja, kon hè. In ieder geval, de Killchain, Bolt Thrower. Als dat wil beginnen. Ja, dat wil beginnen.

de Paris.

Voilà, goedemorgen. Het is zondag 16 augustus. Het is, dit is Radio Centraal met van 11 tot 12 Radio Cafar. We begonnen met Pili Pili, de Head Peeper, met onder andere Annie Whitehead van X Working Week. Dit is Gary Thomas en Solace. Welkom op Radio Cafar tot 12 uur, Radio Centraal. Goedemorgen.

Het project van Gary Thomas in de jaren 90, begin jaren 90, nog twee maal op Sphinx en ook daar nog cursussen didgeridoo gegeven. Gary Thomas en zijn project Nomad, Gabriel Roth en The Mirrors. En daarvoor Solace met Darbanjut Nabole, ook uit die Spice Groove compilatie Party CD. Voilà, dit is tot 12 uur Cafard met Philip Glass. Set up, pelada.

flikkert die vlom, tata, flikkert die vlom, tata, flikkert die vlom, tata, flikkert die vlom, tata, flikkert die vlonk, vlonk, vlonk, vlonk, vlonk, vlonk, vlonk, vlonk, kata, flikkert die vlom, kata, flikkert die vlonk, vlonk, de dronk, dronk, dronk, kata, flikkert die vlom, kata, flikkert die vlonk, vlonk, de dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk,

We begonnen met Philip Glass en de Powakwatsi, zoiets, het album met Sera Pelada. Gevolgd door Chemirani uit Iran en zijn Tom Comeback and Stay. Chemirani is overleden november 2025, nog niet zo lang geleden dus. En de laatste was uit Japan, Kasai en zijn LP Tori 10.

شدن شدن نیستی استن شکن شکن با چشم کسی

Tweemaal The Sound of Siam. En daartussen de Northeast Thai Violin of nog iets in het Thais. En deze, wat is het nu? Ja, Jack van Poe Klang featuring Ada. Voilà, het is 11:45, nog een kwartiertje Radio Kafar. En we blijven in de buurt van China en Thailand met Jawobble straks. Tot ziens.

성공. 12월 10일 평안북도 설산군 서해미송 발사장에서 군발로

Het Chinese A Moving Sound samen met Etel kwam met die CD Starshine Dynasty Falls. Voilà, zoals beloofd nog tweemaal Jawobble en The Invaders of the Heart. Komt uit zijn Molam Dub LP. Eerst de dubversie, daarna de studioversie Jawobble en de Lam Tang Wai. Dit was Radio Cafard voor deze week. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Tot volgende week. Dag.

0: Radio Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal. Goedemiddag, Dirk.
1: Dag, Filip. Goedemiddag.
0: En goedemiddag, luisteraar. Ik ga... Ja, luisteraar. Dan lijkt dat zo...
1: Persoonlijk.
0: Of ik heel persoonlijk bezig
1: wow.
0: ben. Maar het, ja... Ja, 12 uur, dat wil zeggen tijd voor Radio Centraal. Vandaag niet veel doden, denk ik.
1: Nee,
0: ik had ook niet direct een dode waarvan ik dacht, dat is de moeite om, om over naar huis te schrijven.
1: Ik heb er wel veel zien sterven vandaag, gisteren.
0: Ja.
1: Op de 10.000 meter.
0: Ah, oké. Okay. Ah, ik dacht op de 100 kilometer.
1: Ook?
0: Ja,
1: dat is een tocht.
0: Je wist mij vorige week te zeggen, wat moet ik nu doen? De koers is gedaan, de voetbal is gedaan en ondertussen heb je zwemmen en hockey. En atletiek.
1: Genoeg sporten.
0: Ja. Dus het is vandaag voor mij ook de laatste keer, van augustus, want ik ga op reis. En ik had ook niet veel tijd om iets voor te bereiden. Dus dacht ik van, ik heb hier nog wat screenshots op mijn telefoon staan. Dus, en die telefoon die moet leeg, want die telefoon moet ik gebruiken om foto's te nemen.
1: Ja.
0: En een screenshot, dat doe ik wanneer ik aan het luisteren ben naar muziek. Mijn telefoon staat vol met muziek en ik gebruik die dan om te luisteren naar muziek. Terwijl ik naar het werk rijd of terwijl ik met iets bezig ben. En af en toe, dan, als ik het goed hoor, dan, dan maak je een screenshot.
1: Ja, ken ik.
0: Ja, jij doet dat ook, denk ik.
1: Ja, ik ken dat ook.
0: Ja. En dat wil zeggen dat dat niet direct... dat zijn niet altijd nieuwe cd's of albums. Want dat zijn gewoon albums die ik erop zet, waarvan ik denk, dat is lang geleden. En af en toe hoor ik iets en denk van, heb ik dat? En waar staat dat dan op? En vandaar dus dat ik daar dan een screenshot van maak.
1: Ja.
0: En bijvoorbeeld dit is Vibrations from the Serengeti van Africans with Mainframes. Voor mij totaal onbekend. Dat staat op een compilatie op Soul Jazz Records. Sounds from the Universe, denk ik. En ik dacht van, dat is goed. Ik kan er een foto van trekken, maar meer doet het dan niet. Want heel af en toe belandt dat dan in Zetpil.
1: Ja. Enig idee hoeveel cd's er op uw tablet? Ah ja, je hebt heel je collectie op uw tablet.
0: Op mijn gsm staan nee, daar raak ik niet alles op.
1: Ik herinner mij, op mijn tablet staan er ongeveer 400 cd's op.
0: Ja. Ja, dat kan zijn. 400?
1: Ja,
0: het zou kunnen. Ja,
1: bij mij, hè. Bij mij.
0: Ja.
1: Dus, en wanneer gebruik ik die? Als ik bijvoorbeeld ga fietsen?
0: Ja.
1: Of als ik met een auto een verre verplaatsing heb, dan sluit ik mijn gsm of mijn tablet aan op een autoradio, Bluetooth.
0: Ja.
1: En dan laat ik die afspelen.
0: Ja.
1: En die speelt at random af. At random en ook alfabetisch af en toe.
0: Ja, bij mij is het puur alfabetisch, omdat ik dat niet aan kan als bepaalde nummers niet gespeeld worden. En dan weet ik, als ik aan de Z ben, dan zijn we er bekend. Ik zit ondertussen aan de W.
1: Wauw.
0: Dus dan ben ik er bekend en dan moet ik een nieuw...
1: Racem albums
0: erop zetten. En vaak zijn dat dan de aankopen van de afgelopen maanden of jaar of jaren. En aangevuld met wat oudere cd's die ik ooit gekocht heb.
1: Ja, ik heb misschien iets op... Ik denk aan iets. Misschien iets leuks. Misschien. Ja. Ja, het staat op mijn gsm of op mijn tablet. Ik denk op mijn gsm. Ik ga het even zoeken.
0: Ja. Ondertussen luisteren we naar wat muziek.
1: Ja.
0: Die dus de afgelopen maanden ook in mijn oren heeft gezeten.

0: Ja, dat is dus terwijl ik...
1: Oh, dat is mijn
2: gsm. Dat is een gsm, maar ik wou al zeggen, en dat hoor ik nu. Ja, dat is dus terwijl ik naar het werk rijd meestal, dat ik dan zoiets hoor. En dan kom ik op het werk en dan is er nog rap even...
1: Een screenshot.
2: Of ik moet teruggaan naar het vorige nummer. En, want ik zie dat dan ook naar die foto's kunnen zien waar dat je die foto getrokken hebt.
1: Ah, ja.
2: Omdat
1: ah,
2: je,
1: ja.
2: Je ziet dat bandje lopen van, na 5 minuten of na 6 minuten. Of, ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Je hebt...
1: Op Soundwave.
2: Soul Jazz Records. Ooit een compilatie gekocht.
1: Ja, eigenlijk heb ik een nummertje gekozen dat hier wel een beetje nog bij past, Filip. Ja. Het is een nummertje dat ik al redelijk lang heb. Ook op screenshots gestaan, maar ondertussen zuiver ik mijn gsm al eens van die foto's en dan zet ik dat wel in een mapje op mijn pc. En dit is er zo eentje dat eigenlijk heel lang bij mij is blijven zitten. Dit is Wagon Christ.
2: Ah ja.
1: Hij shit.
2: Dat is lang geleden, Wagon Christ. Dat is, was dat niet een soort van trip-hop? Jaren 90, beginjaren?
1: Nee, dit is, ik vind dit eigenlijk eerder wat elektronisch, wat op stukje deel is.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Het past perfect op hetgeen dat je net gedraaid
2: en dit
1: hebt.
2: En is dit dan, dat is niet recent?
1: Dit is ook niet de originele, dit is een compilatie-cd met veel verschillende dingen, zoals deze hashit van Wagon Christ. Het staat op de cd East Western Schism, volume.

0: En waar belandt dan eigenlijk de screenshot? Allee, de, want ja...
1: Ik gooi ze ook weg als ik ze gebruikt heb. Ja. Bijvoorbeeld op café of... Ik plak daar ook klevertjes op. Dus dat nummertje is interessant. Ja, maar er zijn... meer een deel van wat ik nu bij heb, Filip, is CD. Maar er zijn natuurlijk ook... LP's waar een code bij zit, een download code, en die gebruik ik dan ook wel eens.
0: Want het is natuurlijk, zo'n screenshot kun je alleen maar doen bij digitale muziek, hè?
1: Ja.
0: Of muziek die je gedigitaliseerd hebt.
1: Zop, ik heb ook al foto's genomen op Clara, hè? Ja. Dat is voor mij ook een screenshot, bij wijze van spreken.
0: Ja, dus maar dat zijn dan vaak dingen die ik zelf niet heb, maar dat is dan om te gebruiken om nadien dat aan te schaffen of zo. Ja. Dat doe ik ook. Ja.
1: Screenshots.
0: Ja, screenshots dus. Een van de laatste die ik genomen heb deze week was van Asha Putli.
1: Right.
0: Asha Putli. And we're gonna bury the rock with the roll tonight. Ja, ik wist het niet dat Asha Putli was. Ik heb van haar een compilatie-cd. Mm-hmm. En Het bleef hangen, dus ik dacht van, ik ga er een foto van nemen. En inderdaad, eens dat je dat dan gebruikt hebt, kun je dat gewoon verwijderen van uw telefoon of van uw tablet. Hè.
1: Mm-hmm. Ik heb zeven zeventjes mijn gsm nodig. Ik wil eens
0: slapen. Wel, dan gaan we...
1: Maar ik heb dit als overbrugging nodig. Dus
0: dan moeten we dat uittrekken en dan steken we dat bij u. Ja, voilà. Asha Putli.
1: Asha Putli.

0: het voordeel dus van uw muziek digitaal te hebben. Hè? Mm-hmm. Want dan word je verrast, terwijl anders moet je dus uw plaat nemen, die opzetten en dan kun je inderdaad verrast worden. Maar meestal als je een plaat neemt, dan weten we dat je gaat opzetten. Terwijl nu heb je... Hoeveel waren het platen of albums?
1: Op mijn?
0: Op uw tablet?
1: Een 3400.
0: Dus een 3400. Dus je wordt verrast. Hè? Dus ja. Je hebt die er ooit wel opgezet, maar je weet eigenlijk niet meer wat er... En dat, als dat dan at random staat, of zelfs alfabetisch, dan weet je nog niet wat dat er... En dan heb je ook nog eens het voordeel dat dat heel, van alles is. Hè?
1: Ja.
0: Dat er wordt gespeeld. Ja. Moet jij de...
1: Nog niet. Kan je studeren. Ik weet niet, Filip, of jij verbonden bent met Facebookpagina van Radio Cafard.
0: Ja, denk ik. Ja,
1: af en toe post ik er wel eens een filmpje op.
0: Ja.
1: Ik doe
0: zo dingen die je zelf gemaakt hebt.
1: En dat is altijd met hetzelfde deuntje.
0: Ah ja, klopt. Ja? Ja, ja,
1: ja. Er zijn al eens een paar mensen gevraagd, wat is dat eigenlijk? Je kunt dat natuurlijk ook shazammen. Ja. Maar dat is dit. Voilà.
0: Ah ja, inderdaad. Ja, klopt. Inderdaad.
1: Dat is Noors, muziek uit Noorwegen. Ja. Ze noemen zich Transjoik en de CD heet Ujanami.
0: Ja.
1: En het is Duni Bilesne, part 2.
0: De Nooren hebben het goed gedaan, hè, in de voetbal en in de atletiek.
1: Atletiek, zeker. Absoluut. De gebroeders. De gebroeders, ik ben de naam kwijt. Ja.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Het is stil.
0: Ja, het is stil, maar inderdaad, het is een intro die nogal stil is.
1: Maar herkenbaar, hè? Als je
0: inderdaad.
1: Het een beetje volgt.
0: Ja. Op uw filmpjes, hè? De achtergrondmuziek van uw filmpjes. Ja.

0: Kun je het u voorstellen dat je dus op je fiets zit, naar je werk en dat je dit hoort?
1: En Pogacar komt voorbij.
0: Ja, dan komt Pogacar niet voorbij. Zeg. Nee. Dan neem je een screenshot en dan zie je dat dat komt van de Tradi Mods Rockers. Zo is het.
1: Ja,
0: compilatie op Krant.
1: Ja,
0: met allemaal Konono nummer 1. Met heel wat.
1: Enfin, ja, die familie.
0: In die stijl. Hè. Dus,
1: Kasai ja, All-Stars, denk ik ook.
0: Die daar ook op zitten. Ja, ja. Dus,
1: En eigenlijk, Filip, zou je van dit. Ik toch niet. Een screenshot maken, want eigenlijk moet dat heel herkenbaar zijn. En toch is dit niet herkenbaar als...
0: Als de Konono.
1: Konono.
0: Ja, dat klopt. Dat vandaar dat ik dus dat screenshot neem.
1: Ja, absoluut.
0: Dat je zegt van, tja, wat is dat? Op wat staat dat? Want en daarom toch...
1: En dit is toch een van mijn favoriete albums.
0: Ja.
1: Echt heel goed.
0: Ja, dat is een heel goed album.
1: Het is dan ook dub.
0: Ja, daar staat van alles op. Hè. Het is wat meer remix ook dat erop staat. Hè.
1: Ja. Ik heb een cd'tje. Ik heb cd's bij. Ja. En dat doet me denken aan de LP van de Beatles.
0: Ja, inderdaad.
1: Klopt het?
0: Ja, het doet een beetje eraan denken. Aan Abbey Road.
1: Abbey Road, ja. En dit is een Indische sitarspeler.
0: Ja, een sitarist.
1: Sitarist.
0: Ja.
1: Baluji. En dan nog iets, hè. Srivastav.
0: Srivastav.
1: Ja. Heel goede, heel goede CD.
0: Ja. En is het puur sitar? Of,
1: luisteren. Ja. Ik durf niks zeggen.
0: Okay.
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Is het sitar eigenlijk? Het is met de Inner Vision Orchestra.
0: Ja.
1: Maar was een denken, zou er niks van de Beatles op staan, Filip?
0: Ik zal eens kijken.
1: Kijk jij eens, ja. Cold Turkey?
0: Staat dat erop?
1: Nee.
0: Ah.
1: Nee, ik zeg dat omdat ik gisteren een cd'tje heb gekregen. En daar
0: ik dacht dat je gisteren de overschot van de kalkoen van een dag ervoor had gegeten. Dat al wat koud was.
1: Nee, een cd'tje van de Bush Tetras.
0: Ah ja.
1: En daar staat een Cold Turkey versie op.
0: Ja. Ik heb Cold Turkey heb ik ook een jazzversie op trompet.
1: Ah ja.
0: Ook goed.
1: Ja.
0: Maar ook heel lang.
1: Als Beatle-fan moet je dat wel goed vinden, natuurlijk.
0: Niet per se. Je kunt ook sommige covers gewoon niet goed vinden. Hè.
1: We gaan eens naar dit luisteren.
0: Ja.

0: van India.
1: India, raga.
0: Naar Japan. Met Ken Sugai en Dai Dai. En ik vond dit zo goed, deze cd. Het zijn twee cd'tjes. Dit is het één, Avant-Garde uit Japan, op Rough Guide. Ja. En ik vond die zo goed dat ik die voor u ook gekocht heb.
1: Echt waar?
0: Ja. Dus... Denk het wel.
1: Ja? Ja. Ik weet het zeker. Maar ik ga dan een stap verder. Het is precies telepathie.
0: Ah ja?
1: Ja. Maar ik had ze even vertellen.
0: Okay, ja.
1: Want ik heb iets kwaads, Filip. Iets Zweeds. Ja. Maar ze zingen in het Fins.
0: Mm-hmm.
1: Nee, jawel. Ze zingen in het Zweeds. En het zijn Finnen.
0: Ah ja.
1: Ja, zo is het. Ze noemen zich Gjallarhörn. Lijkt me eerder een berg daar in IJsland.
0: Ja.
1: En de cd heet Grimborg.
0: Grimborg.
1: Ja, voor eens luisteren.
0: Hij kon nogal lopen, hè, gisteren.
1: Grimborg.
0: De Zweed.
1: Ah, ja. Ja.
0: Was het een Zweed of
1: niet? Dat is een Zweed, ja. Adelhorn of zoiets. Ja. Maar je moet eens goed luisteren.
0: Ah ja.
1: Didgeridoos en tablas.

0: muziek die je dus eerder zou horen in Zetpil. Hè?
1: Ja.
0: Dat staat dan ook op mijn gsm.
1: Mm-hmm.
0: En dit is Albert Marqueur. Dat is een Fransman die af en toe in eigen beheer wat platen uitbrengt. En die nogal eens vaak gelinkt wordt met Zappa. Ja. Ik heb daar dan een paar cd'tjes gekocht. En dat is wel grappig, want je koopt dat dan. En dat is van de man zelf. En dan stuurt hij daar een kaartje. Zet hij er een kaartje bij, met een briefje. Bedankt voor de aankoop. En dat is altijd tof als je dus van zo'n mensen...
1: En markeert ze echt wel.
0: Ja, markeur. Kan het markeren. Met Simon... Simon.
1: Over uw Japanse avant-garde cd-vlieg dat ik van u gekregen heb.
0: Ja.
1: Wel, ik heb daarnet had ik dus dat Noors-Zweeds gezelschap Krimborg. En dat is bij u, denk ik.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Sorry.
0: Die blijft gewoon doorlopen.
1: Ja, ik had die cd besteld en digitaliseer al mijn cd'tjes op een harde schijf. En ik digitaliseer het en dan krijg ik een pop-up berichtje van wil je deze vervangen door de andere. En dan dacht ik van...
0: Ja. Je hebt die dubbel gekocht.
1: Ja. En bij deze, ik heb van u die Japanse gekregen, Meredith Monk, krijg jij van mij deze.
0: Ah, dankjewel. Dankjewel. En dat is hetgeen wat nu gaat opstaan?
1: Dat daarnet op stond.
0: Ah, wanneer? Ah, welk daarnet?
1: Voor uw
0: marqueur. Ah, die Zweeds, die
1: Noors-Fins
0: zongen. Ja, oké.
1: Hoe? Dat is met didgeridoo, dat is met allemaal uw allemaal uw favoriet.
0: Mijn favoriete instrumenten.
1: Ja.
0: Oké,
1: ik... Goed.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Maar ik kan u, als we dan toch cadeaus aan het geven zijn, ik kan u dan het volgende geven. Ik was deze week in Schelle en we waren met een trein gegaan en dan passeerden we daar een kringloopwinkel.
1: In Schelle?
0: In Schelle,
1: ja. Ik ben er ook eens geweest.
0: Ja, en dat is eigenlijk een hele propere winkel, mooi aangekleed.
1: Veel vinyl en
0: cd's, en maar ook mooi gepresenteerd. Dus geen rommel. De cd's, dat is vaak overal hetzelfde. Hè. Zo de slechte jazz, slechte klassiek. Dus nooit niet echt de collector's items. Ik denk dat daar in zo'n winkels werken mensen die dat gewoon filteren. Die zeggen, hetgeen wat binnenkomt, die halen er direct alles uit wat interessant is, om dan de rest, alle Helmut Lotti's, want Helmut Lotti is tegenwoordig in de kringloopwinkel. Echt, dat ligt vol met Helmut Lotti's cd's.
1: Oh, ja.
0: Ah, dat zeg jij.
1: Ja.
0: Een bericht. Maar ik heb daar dan toch een paar dingen gevonden, zelfs eentje die ik zocht.
1: Ah, leuk. Ja,
0: een maxi-versie nu gevonden van Elle et moi van Max Berlin.
1: Mm-hmm.
0: Ik had die maxi-versie nog niet. En ook een aantal single-cd'tjes. Maar deze, ik heb die dan gekocht omdat ik niet wist of dat ik ze al had. Maar ik heb die dan gekocht omdat die getekend was.
1: Oh.
0: Door Lilian Saint-Pierre. het is een covertje. Het is een covertje van In Private. Ja, je zult het wel kennen.
1: Maar
0: ik weet niet of je er echt heel blij mee bent.
1: Ik kan u zelfs veel blijer maken.
0: Ah ja.
1: Echt waar. Ik kan u zelfs heel blij maken. Maar dat is ook voor vinyl, Filip. Ik heb overlaatst in een kringwinkel geweest. En de Who lag daar. De Who.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb een foto genomen en naar onze anonieme luisteraar gestuurd. Maar hij had hem al.
0: Ja.
1: En hij had geen pick-up.
0: Niet meer.
1: En daar kenden ze de prijs ook. Dat was €20 of zo voor een LP.
0: Tweedehands?
1: Tweedehands, ja.
0: Ja, dat is veel geld. Hè.
1: Ja, waar zitten we?
0: We zaten aan het uitdelen van cadeaus.
1: Ah, ja. Ja, dat komt nog, denk ik.
0: Ja.
1: Ik ben het nu, hè?
0: Ja.
1: Ik heb iets van

0: Volgens mij is het kruid.
1: Maar je ziet wel, je ziet, dat is het handschrift van Lilian Saint-Pierre. Oh. Dus,
0: met Pierre, die blijft ons maar volgen. Hè.
1: Ja, voor wie is het? Frank en Nicole met genegenheid.
0: Ja.
1: En dan de handtekening van Lilian Saint-Pierre.
0: Ja. Ja, ja. Oké, ik weet wel waar ik hem ga steken.
1: In uw gat.
0: Allee, come on, Philip. Cool boy. Cool boy. Cool boy. Ja. Cool baby.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat ga ik eens goed moeten bekijken, denk ik.
1: Ja. Guru Guru.
0: Guru Guru.
1: Ja. Ik heb iets van Guru Guru ook in de lijst staan, denk ik.
0: Ah, ja. Zullen we eens kijken?
1: Ik kan eens kijken.
0: Maar deze krijg je niet, hè?
1: Nee, dat is spijtig.
0: Ik heb nog een andere van Guru Guru.
1: Ik had Guru Guru, kan eens kijken. Ja, Guru Guru. Ik heb een Guru Guru bij, maar die, ik denk dat ik die ga houden voor ooit eens een zetpil. Wie kiest dat?

0: depressie, wel.
1: Guru, Guru met
2: Tokyo Girl.
1: Tokyo Girl, dus ja. In het Japans gezongen.
2: Een stukje, hè?
1: Ja.
2: Ja, het is een cd'tje van 2005, in de Guru Lounge heet die cd. Zo, krautrock, hè?
1: Ja, inderdaad.
2: Hadden nog connecties met Tangerine Dream?
1: Het zou kunnen, ja. Die hadden allemaal connecties met elkaar, heel
2: duidelijk.
1: Ja. Het is kwart voor, tijd voor de aankoop van de week. Mm-hmm. En ik dacht, laat me beginnen met even iets origineels te spelen, want dit is niet de aankoop van de week. Unknown Pleasures van Joy Division. Kijk, daarop staat deze Inside. Mm-hmm. Dus misschien een minder bekend nummer van die plaat van Joy Division. Dus.
2: Ja, She's Lost Control is het bekendste.
1: Ja.

0: Het is heel herkenbaar, hè? Joy Division.
1: Je moet er geen Prince Queen van maken, hè?
0: Nee. Maar ook de muziek is heel herkenbaar, hè?
1: Ja.
0: En zo komen we dus bij de aankoop van de week van mei. En dat is niet Joy Division, dat is Bonner Kramer samen met Thurston Moore. Thurston Moore, gitarist van Sonic Youth.
1: Ah, mooi.
0: Ja.
1: Stevig.
0: Stevig, ja. En samen hebben die dus een cd'tje, plaatje, albumpje opgenomen. En eigenlijk was een idee van, ik wil dit nummer, Inside, is coveren. Hè. Maar er zijn dus meerdere nummers van gekomen. En dat komt dan op een cd, waarschijnlijk ook vinyl. En die heet They Came Like Swallows, 7 Requiems for the Children of Gaza. Nogal zwaar. Hè. Maar, ja. het is eigenlijk nog redelijk oké. Het is niet zo'n zware muziek dat je het niet aan kunt.
1: Zondagmiddag.
0: Zondagmiddag, inderdaad. Dus zo zwaar is het niet. Maar ik vond het wel goed genoeg om te kopen. Ja. En het is eigenlijk ook eerder voor Z-Pil natuurlijk. Hè. Mm. Dus ik heb dan maar gekozen voor het coverje dat erop staat. Van Joy Division. Ja. Dus dit is de versie van Bonner Kramer en de Thurston Moore. Dus op de aankoop van de week. They Came Like Swallows.
1: Zou ik muziek hebben voor Z-Pil?
0: Dat denk ik wel, hè.
1: Ja?
0: Ja, zeker wel.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Dat vorige van Guru Guru kan zeker in Z-Pil komen. Ja.

0: stevig.
1: Ja, inderdaad, stevig. En ook niet echt om vrolijk van te horen. Maar daarom zijn het ook Seven Requiems for the Children of Gaza van Bonner, Kramer en Thurston Moore. They came like swallows. Aanschaf van de week voor mij.
2: Als je dan Sonic Youth kent met Kim Gordon en Lee Ronaldo, dan is dit wel heel erg herkenbaar.
1: Ja, en Kim Gordon heeft denk ik een maand of twee geleden ook een nieuw album uitgebracht. Solo.
2: Ik heb iets bij, Flip, dat ik al een paar weken, vandaag ook nog op Cafar en vorige week op Cafar heb gedraaid, omdat ik het digitaal heb gekregen. Ik heb het besteld via Bandcamp, een LP. Ze hadden beloofd me tussen de 4 en de 7 werkdagen die plaat op te sturen, maar ik heb ze nog altijd niet. Ja. Dus ik gebruik de digitale versie hiervan. Ik heb ze heel des LP eigenlijk, of de digitale album heb ik op CD gebrand. Ik heb ze bij en ik ga nu het nummertje spelen. Het is Kazai.
1: Ja.
2: Kazai is een Japanner. En die heeft een paar LP's of CD's, waaronder deze, de recentste. En die noemt Litorel. En dat is het enige wat erop staat in het Westers.
1: Maar het komt dan wel, het komt dan wel uit Japan.
2: Ik denk eerder uit Londen of Amerika.
1: Want
2: het label is volgens mij Chinapot en die doen heel veel Aziatische muziek, heropwaarderen Aziatische muziek.
1: Want het zou kunnen zijn dat die plaat wel degelijk binnen de 7 dagen is verzonden, maar dat die nu ergens ligt te verkommeren op een bureau van een of ander douaneambtenaar. Om daar dan een extra factuur aan te hangen die jij eerst moet betalen alvorens die plaat gekregen.
2: Die plaat op zich was niet zo gek duur. Maar de rest natuurlijk. En dan spreken we maal 2.
1: Ja.
2: Maal 2,5. Ik weet niet of je Cafar af en toe volgt. Maar dit,
1: af en toe wel, ja. Ik zit er meestal ook bij.
2: Naast. Ja. Misschien ga je het dan wel herkennen. Ja,
1: maar het heeft niks te maken met de Kasai All-Stars.
2: Nee, niks. Nul. En het zat er allemaal in het Japans op.
1: Oké. Okay.

役立たず。使い出されよ生きてるうちに、人間が最高の投資先。わしら庶民。

0: Voilà, Kasai. Album heet Little Rel op China Bot. En vraag me niet de titel, Filip, want het staat er allemaal op in het Japans.
1: Ook op de Bandcamp.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar je kan misschien dan met Google
0: Translate
1: of Search, dan zet hij dat er wel. Maar ja, dan zet hij de vertaling erop natuurlijk. Ja. Ja.
0: Het is eigenlijk, volgens mij is het een cd, in dit geval, of de LP, die perfect past in uw programma.
1: Ja. Ja.
0: Want het is, ze noemen het ambient, en het is ook experimenteel.
1: Ja.
0: En binnenkort is dus de LP in de bus. Ik heb hem gedigitaliseerd. En als je wil, mag je hem compleet hebben.
1: Ja.
0: Denk ik wel dat, dat iets voor u gaat zijn.
1: Ja. De cover van de week.
0: Mm-hmm.
1: Boskamp.
0: Johan.
1: Jan.
0: Jan, ja.
1: Ja. Nee, niet Johan. Het is Hans.
0: Hans.
1: Hans Boskamp. Ook voetballer geweest, trouwens.
0: Ja.
1: Maar ouder. Ja. Hij is al dood, denk ik, trouwens. En die is voetballer
0: opgebrand.
1: Geweest. Ja, ik weet niet.
0: Bosbrand.
1: hij is dan nadien beginnen zingen en acteren. Ja. Een voetballer die zingt altijd goed.
0: Jan Boskamp acteert ook veel, hè?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja. Maar heeft hem al gezongen?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Hans Boskamp wel.
0: Voilà.
1: Dat was een bericht.
0: Ja.
1: Van de sport.
0: En ik moet het kennen, het covertje?
1: Iedereen kent deze cover van Hans.
0: Schwager.
1: Hans Boskamp.
0: Van de Grimwinkel in Schelle?
1: Nee, gewoon echt gekocht.
0: Voilà. Niet gepikt.
1: In mijn tenaar.

0: is iets voor op een begrafenis. Hè. Er rest mij niets van Hans Boskamp.
1: Hans Boskamp.
0: In mijn tenaar. Ik denk, Jan Boskamp, ik denk dat hij niet zo mooi Nederlands spreekt, om zo te zingen. Die heeft toch, er moet moeite doen om die te verstaan. Hè.
1: Ja, dat is een van Rotterdam, denk
0: ja.
1: ik.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Inderdaad.
0: Maar je zou dan verwachten, als hij dan zoveel jaren in België gespeeld heeft, dat je dan toch op een normale manier zou communiceren, maar dat is niet. Maar bij deze, Hans Boskamp, het was mooi Nederlands. Het was niet het Hollands. Het was echt mooi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mijn cover, Filip, is, hoe schrijven ze het hier? Een new wave cover van de 80s Noord-Thailand.
0: Noord-Thailand.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Je herkent de hoes wel, hè?
0: Ik herken de hoes, ja. Dus ik ben benieuwd wat we gaan horen.
1: Ik ook.

0: soy un buen metalero.
1: Ondertussen is Dirk even naar de ijskast gelopen en terwijl hoorde u Metalero van Chupame El Dodo. Wat heb jij Dirk klaargezet?
2: Ik heb muziek klaargezet van Baskant, zeg ik.
1: Inderdaad, ik herken het. Ja,
2: Fermin Muguruza, ja. De Brigas. Brigadier Stak, ik heb het ooit gebruikt als cover van de week, dacht ik.
1: Ja. 53,
2: 46,
1: 54, was my number. Ja, was my number. Ja.

0: een jaar of twee geleden overleden, zeker. Hè?
1: Ah, Toets Hibbert, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Zoiets. Ja. Ja, ja.
1: Ik, wij zaten toen in Frankrijk en toen had jij een programma voorbereid voor Cafard en dat ging over Toets Hibbert, ja, en de Maytals.
0: Zou kunnen. Tommeke, Tommeke, wat doe je nu?
1: Ja, ja, ja, ja. Tommeke Bonen?
0: Nee, een ander Tommeke.
1: Tommeke McCook.
0: Ja.

0: Wow. Ik was even met iets anders bezig. Mm. Tommeke Tomme van Songs of Innocence. En ik was eigenlijk aan het zoeken van wat is dat nu eigenlijk? Want dat staat op een compilatie bij mij. Dus ik vond het direct en ik zei... Ik ga het u direct weten te zeggen wat dat is, mm-hmm. als het internet hier het toelaat. Ik kom uit 1999.
1: Mm-hmm.
0: En,
1: Michel Wuits.
0: 1999.
1: Nee, niet Michel Wuits.
0: Nee.
1: Gesampled?
0: Nee. Het is een CD-single blijkbaar.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Ja.
1: Goed.
0: Oké, okay, ja.
1: Tommeke. Ik heb iets klaarstaan, hè.
0: Ja.
1: Is het open?
0: We zijn nog altijd bezig met onze screenshots die wij nemen wanneer wij een goed liedje horen op onze gsm of op onze mobiele telefoon.
1: Ja.
0: En ik heb zo een hele hoop foto's nu kunnen weggooien en al die liedjes in een playlist gezet.
1: Ja, ik heb iets Nederlands bij, Filip. Die X.
0: Ah ja.
1: Altijd fenomenaal goed.
0: Ja.
1: Samen met Get That You Mercuria. Met die opus, met jouw jazz.
0: Dan zal ik ze bieden ook iets Nederlands spelen.
1: Oké. Okay.

0: Is het Nederlands of is het Ethiopisch?
1: Het is vooral Ethiopisch. Ja. Met de gastmuzikanten van de X. Ah ja, de X. Meneer, wil jij ook eens CD?
0: Nee, maar ik heb wel dit nummer, denk ik.
1: Ja, ja, ik denk het ook. Ja. Maar volgens mij heb jij de CD ook.
0: Ik weet niet, mag je zien? Ja. Nee, die heb ik niet.
1: Alleen vanaf nu wel.
0: Ja.
1: Dat is voor u. Oh. Voilà, u mag hem hebben.
0: Oké, ja. En waarom?
1: Ik heb de LP.
0: Maar ik moet dat niet... Oké, dankjewel.
1: Ik denk dat je dat wel...
0: Ik ga met heel wat cd's terug naar huis.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: Ja, maar
0: ja, dat is toch nog iets anders. Ja. Ik had gezegd, ik ga ook iets Nederlands aan spelen. En hoe was het hoogspringen gisteren bij de vrouwen?
1: Ja, eigenlijk eentonig. Hè. Ja. Het is altijd dezelfde. Hè. Het is een Oekraïense, ik vraag me niet de naam. Ja. Maar ik ken ze wel met twee vlechtjes.
0: Ja.
1: Ja.
0: En in een slaapzak, ja?
1: Een slaapzak en zo'n dikke wollen jas.
0: Ja, zoals Grupo Sportivo het zou zeggen, sleeping bag.
1: Ja. Ja.

0: sleeping bag. Dus een Oekraïense sleeping bag. Ja, ja, om de benen warm te houden.
1: Oh, lange benen, hè, Filip? Ongelooflijk lang. Ja, ze zijn allemaal lange.
0: Ze zijn allemaal heel lange.
1: Amai, mijn oor, ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Het was zonder Nafitiam, hè?
0: Ja.
1: Maar Nafitiam zit niet in het onderdeel.
0: En zonder Tia Hellebout. Maar Tia Hellebout was er wel om iemand
1: te coachen.
0: Coachen.
1: Ja,
0: maar ik weet niet.
1: Norwich? Nee,
0: het was een buitenlandse.
1: Ook zonder de vrouw van Ruben van Gucht, hè?
0: Ja, het zou kunnen.
1: Ja,
0: maar ondertussen is er een andere kleine, hè?
1: Ja. Ik heb iets klaarstaan, Filip.
0: Ja. Dus, wat moeten we opzetten?
1: De plaat. En ik heb die meegebracht. Speciaal omdat deze goed onthouden op 13 februari optreden in de Single.
0: Volgend jaar,
1: 27. Ja. Dus 13 februari in de blauwe zaal van de Single. En de tickets kosten €10 tot €20. Dus die zijn eigenlijk wel schappelijk van prijs.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik heb al gereserveerd. Mazaher noemen ze. Het is een Egyptisch gezelschap. Soufi, wat drum.
0: Ja.
1: Maar deze LP is van... Ik ben al heel lang eigenlijk.
0: Ja, ik heb mijn kaart dus niet gekocht. Allee, ik heb ook kaarten gekocht, maar niet hiervoor.
1: Nee, dat dacht ik, want het is nog ver af.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Er komen nog heel interessante groepen in de single.
0: Ja, inderdaad.
1: Heel interessant, absoluut. Mazaher uit Egypte.

0: een plaat die je gedigitaliseerd hebt? Of?
1: Nee, er zat een downloadcode bij.
0: Ah, ja.
1: En dan kan je daar op je
0: gsm
1: zetten. Ja. Mazaher Zar heet die LP, is van 2021 al.
0: Maar het is niet deze groep die volgend jaar in de single gaat optreden.
1: Echt speciaal meegebracht om het aan te kondigen.
0: Ja, ik heb ook iets speciaal meegebracht, eigenlijk als cover van de week, maar aangezien ik er volgende week ook niet ben, dacht ik, neem een paar covers mee.
1: Ja,
0: uit uw favoriete vakantieland? of moesten we eerst uw telefoon?
1: Nee, doe maar.
0: Uw favoriete vakantieland zijn de...
1: Dakar.
0: Senegal, ja, inderdaad.
1: Van mij.
0: De Starband.
1: Ah, ja.
0: Starband. Met een cover.
1: Ja. Cubaanse cover waarschijnlijk.

0: Het is dus een Moliendo Café van Hugo Blanco.
1: Mm-hmm.
0: En ik had het ook nooit geraden, want ja, dat melodietje, dat is zo een typische. En, ja. En er zijn er zo heel wat. Maar omdat ze zingen, Moliendo Café, dacht van... Ah, dat is Moliendo Café van Hugo Blanco. Er zijn heel wat verschillende versies van. Mm-hmm. En jij ging iets laten horen op uw gsm.
1: Ja, of, moeten we even switchen.
0: Dan moet ik gewoon even de kabel uittrekken. Dan kan je die insteken.
1: Ja, het is geen cover, Filip, maar het is een sample.
0: Een sample.
1: En het is mijn... hoe noem het... muziekprogramma is het allereerste nummer dat op die ganse lijst staat van die 300-400 cd's. En waarom? Het begint gewoon met A, A, A, A, A, A. Tweemaal A.
0: Okay.
1: Moet ik zien dat ik dat hier kan opzetten?
0: Ja.
1: Want ik ben niet zo...
0: Hij staat op.
1: Ja, maar dit moet ik hebben. Okay. Klaar? Ja. En dan moet ik maar zoeken naar de sample.

0: Ja, het is eigenlijk niet gecoverd, hè? Het is gesampled bedoel ik, hè? Het is eigenlijk meer gecoverd, hè?
1: Ja, of gepikt gewoon.
0: Ja, het is volledig gepikt. Het is iets Indisch, veronderstel ik.
1: Ja, het is iets met A-dekken en nog wat. Mm-hmm. Op een of andere compilatie-CD, dacht ik.
0: Ja.
1: Maar elke keer als ik dus mijn muziekbibliotheek opende,
0: dan begon ik
1: altijd met iets.
0: Ja.
1: Dus ja, dat kon ik gewoon eens mee pakken. Eve of the War?
0: Eve of the War,
1: Jeff Lynne.
0: Ja,
1: Jeff Lynne.
0: Ja.
1: Ja. Niks met ILO te maken, denk ik.
0: Ja.
1: Voilà, hier is hem.
0: Ah ja, ja. Het is echt typisch Indisch, hè. Ik bedoel, je covert iets, de intro is heel bekend en dan beginnen er wat over te zingen en dan kennen we het.
1: Bollywood.
0: Ja.
1: Dus tot zover mijn inbreng van mijn gsm.
0: Ja. Dankjewel, gsm.
1: Ja. Cool. Ah, ik kan nog...
0: Nee, doe maar. Want,
1: doe maar.
0: Ja.
1: Voilà. De Black Star Liner.
0: Ja, nog 25 minuten te gaan.
1: Oei.
0: 25 minuten screenshots.
1: Ja.

0: Een correctie?
1: Ja, inderdaad en terecht. Ja. Niet Jeff Lynne of niks, ILO.
0: Ja.
1: Het is Jeff Wayne.
0: Jeff Wayne.
1: Ja, Eve of the War.
0: Ja.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja. ILO is, ik ben de naam kwijt van de man achter ILO. Jeff Lynne?
0: Geen, ik heb ILO eigenlijk nooit niet zo gevolgd.
1: Nee, don't bring me down.
0: Ja, dat ken ik.
1: Ja, ja.
0: Maar ik heb eigenlijk, denk ik, niks van ILO. Ik heb wel iets van Trent Muller. En dit is Evil Dub.
1: Ja. Jeff Lynne is inderdaad de man achter ILO. Dus Jeff Wayne.
0: Ja, Jeff Wayne.
1: Wayne.
0: Ja. Broer van...
1: Jeff.
0: Nee, van... John.
1: John Wayne.

0: Charivari van Number of Names.
1: Ja, op herkenbare hoes.
0: Ja, disco, not disco.
1: Ik heb een andere versie, denk ik. En ik bedoel een andere versie van LP, hè? Niet nummer, hè?
0: Er bestaat ook een gele.
1: Ik denk dat ik de gele heb.
0: Maar het is een andere.
1: Ja, staat er dingen niet op? I Walk van Don Cherry.
0: Ja.
1: En Yoko Ono.
0: Ja.
1: En Ian Hewitt.
0: Ja.
1: Spasticus aan Disticus.
0: Spasticus Autisticus.
1: Autisticus, ja. Goed, Italië dan maar even, Filip. Italianen zijn ook sterk op het EK.
0: Ja, die heeft hingstapsprongen gewonnen.
1: Het hoogspringen ook. Hoogspringen ook.
0: Ja, dat heb ik niet gevolgd.
1: En je moet eens kijken naar die hoogspringer die dat gewonnen heeft. Die heeft zo de helft van zijn linkerkant heeft hij geschoren. En een andere helft heeft hij niet geschoren.
0: Ah ja, daar zijn de Italianen wel sterk in. Want bij een loopnummer had er ook een Italiaan zo een kruis in zijn haar laten scheren.
1: Ja, maar deze heeft dus de linkse kant volledig ongeschoren gelaten en de rechterkant van zijn wang, zijn hoofd, mooi geschoren.
0: Ja.
1: En dat doet hem al lang, want voor de Olympische Spelen had hij dat ook al samen met die, wat is het? Kuwaiti? Enfin, ze hebben met twee hebben ze toen goud gewonnen omdat ze
0: En ze wilden eigenlijk
1: stoppen
0: omdat ze het niet zagen zitten om
1: niet te verliezen.
0: Losers, echt waar. Losers.

0: Ivan de Verschrikkelijke.
1: Mm-hmm.
0: Ja, de Toccata. De Ivan el Terrible van de Meridian Brothers.
1: Ah, ja. Colombia.
0: Ja.
1: Ah, ik blijf in de buurt, maar dan een beetje hoger. Centraal-Amerika.
0: Ja.
1: Garifuna muziek. Garifuna met onder andere Andy Palacio. Maar dit is een cd'tje, die heet Paranda. En dat zijn allemaal songs die gebaseerd zijn op Afrikaanse songs. Heel goede cd, Filip. Misschien iets te zacht voor u.
2: Oké, okay, German.
1: Maar ik vind hem heel goed.
2: 1, 2, 3.
0: Un, dos, tres.
1: Te zacht.
0: Un, dos, tres.
1: Uno, due, cuatro.
0: Un, dos, cuatro.
1: In, si, shang, chi. Ken je hem?
0: Ja.
1: Dat is Steven die vertelde gisteren.
0: Oh.

0: Zo, dat was het voor vandaag. Hè?
1: Ja.
0: En volgende week dan ben ik er niet.
1: En er nog veel screenshots over?
0: Ik heb nog wel wat screenshots over, ja.
1: Dat is ook wel best leuk.
0: Ja, ik moet nog... Ja, er gaan screenshots bij komen, hè, want ja, ik ben nu een aantal weken weg en ik ga waarschijnlijk heel wat naar muziek luisteren. Ja. En jij bent hier volgende week alleen met een programma...
1: Drie uur.
0: Ik weet nog niet waar. XL.
1: XXL.
0: Extra
1: large.
0: Ja.
1: Komt goed.
0: Ondertussen telefoon voor Teunissen.
1: Teunissen?
0: Ja, tot een volgende keer.
1: Yep.
2: Ja, maar Teunissen! Wat zeg je, een plaatje maken? Ik? Je bent er niet gek geworden?
3: Meneer Teunissen, er is telefoon voor u.
2: Ja, maar Teunissen! Joh, ik heb nog een tent. Ik zit in de studio. Nog een studio. Mijn deurvolk is schoner. Stek hem eens benad hier. Maar er zit één hele goede technici. Die zit trouwens naar me te werven door het kerkgat. Ik geloof dat ik moet beginnen. Dag! Dat was mijn neef, het Loos Derne. Die zit in het ontroerend goed. Die verkoopt herzen. Tenminste, dat zegt hij, maar volgens mij kan hij nog geen scher thuis verkopen. Trouwens, wanneer gaan we beginnen, stelletje lawaai, papegaaien? Moet ik hier in die pep zingen? Test, 5-6, test, 5-6. Hey, ken die nog?
3: Meneer Teunissen, er is telefoon voor u.
2: Ja, maar Teunissen, wat is er nou weer? Ik ga niet mee naar die camping. Niks voor mij, dat is meer te warm. Elke avond voor die linker spelletjes spelen, zeker. Nou, daar ben ik geen 54 voor geworden, hoor. Om in die korte hozen rond zo'n totempaal te huppelen. Ik ben een plaat op opnemen en kan nou met bellen. Zo, dat was mijn werf. Ik zou nou wel eens een beetje muziek willen horen. Hey, pioneur. Kun jij niet eens een riedeltje geven op die linkerkast van je? Maar we nog even blijven oefenen, brave. Volgens mij kan je beter op een orgel. Maar wel op een draaiorgel. Hey meiden, wat is dat? Ik ben in je strot.
3: Er is telefoon voor u.
2: Ja, maar Teunissen! Ben je er dan weer, joh, opgewarmd? Nee, ik ga niet mee met die kinderen naar die staakkaravaan. Je weet dat ik daar agrarisch voor ben, voor zo'n ding. Dag! Wat gek van dat werf. Ze weten dat ik agrarisch ben voor een minimum. Met die staakkaravaan. Ik weet trouwens niet waarom ze zo'n ding een staakkaravaan noemen, hoor. Ik kan alleen maar staan in het midden bij het luik. Kun je net met je bonus naar buiten kijken. Hey, meneer de technici, heb je een beetje echo op dat ding?
3: Teunissen, is telefoon voor u.
2: Ja, maar Teunissen!
4: Ja, Teunissen!
2: Hey, joh, kon het niet
4: opnemen
2: met die echo? Ja, maar wie spreek ik? Wat is dat, joh, Lef Simpel? Dat heb ik je toch van tevoren gezegd? Jij met je sierdurven, die weggooiers. Als die met mijn postdurven meevliegen, 6 en 2 rondjes de klus kwijt. Dan moeten ze de weg naar huis vragen. Nou zijn ze pleiten. Dag!
3: Meneer Teunissen.
2: Dat was mijn buurman. Want ik had beter klaar daar maar gedaan.
5: I see you listening to this song. It's as soon as it's a mash of the town. Mash of the town. Come to mash it down. Oh yeah. From the north to the east.

Goedemiddag, is na twee weer tijd voor Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MegaVibes. Vandaag met Don Wakkie nog eens een keer met Jar Rebel zo dadelijk. En u hoort al deze Sun is Shining dub, herkenbaar uiteraard van Bob Marley. De zon is iets minder van de partij vandaag, maar we hebben ons deel al gehad de afgelopen weken. Deze kwam van Prince Fatty, hij was ook nog aanwezig op het Reggae Geel Festival samen met een Horseman fan optreden al daar. En de vocals hierop kwamen van Ronnie Davies van The Idols. Gisteren was het nog het Afro Sea Festival. We hebben daar fijne optredens meegemaakt van onder meer Empress Sativa. En ook de volgende, Jesse Royal, heeft een heel energieke set gebracht daar in Bredene. En we doen hem hier voor degenen die er niet bij waren, Natty Pablo, So All Massive. All tight.

Jesse Royal dus, energiek genoeg op aflossie, gisteren in Breden met eer Natty Pablo uit zijn album Royal, alweer uitgekomen in 2021. Wat dit jaar wel is uitgekomen is uit de nieuwe plaat van Jay Calm, die heet Emotions. We hebben er al het een en het ander uitgedraaid en hier is nog eens deze Calm Nation.

0: Jay Candy's Emotions is het album waar dat op staat. En we gaan meteen over naar Ja Rebel. Hij heeft ook weer het een en ander meegebracht. En wat gaan we vandaag doen?
1: Het was gisteren Moedertjesdag in bepaalde regionen van Vlaanderen, tenminste. Ja. Dus ik heb enkel vrouwelijk talent meegebracht vandaag. Te beginnen met Kashira, of Kashira James met haar volledige naam. Een Jamaicaanse uit New York. Heeft net een EP'tje uitgebracht, She Is Life, samen met John Moon uit Duitsland op zijn label Youthman Records. Eerste track daaruit, Kashira, dus It Ain't Crazy.

Kashira uit She Is Live, It Ain't Crazy. En we gaan er nog het titelnummer achteraan gooien. Dat nummer heet She en dat wordt door Kashira omschreven as a meditation on Mother Earth and her blessings. En John Moon stak ook nog een dubversie van datzelfde nummer in elkaar. Die kreeg hij ook nog. Kashira.

Cashier, She and the Dub versie van datzelfde nummer uit haar She is Life EP. We gaan gewoon door met Welcome to Paradise, het debuutalbum van Naomi Cowan. Cowan is de dochter van Tommy Cowan, producer, MC, impresario en nog wel wat andere dingen. En reggaezanger en gospelzanger is Carleen Davis. Eerste nummer uit dat album, Woman Respect. We gaan eigenlijk gewoon verder in het, op hetzelfde thema. Is een female empowerment tune waarin Cowan een ode brengt aan vrouwelijke rolmodellen uit de reggae, zoals Rita Marley, Sister Nancy en natuurlijk haar moeder Carleen Davis. Maar ze vraagt in het nummer ook vooral respect voor vrouwen. Naomi Cowan dus met Women Respect.

Naomi Cowan met Women Respect. Het is nogthans niet haar favoriete nummer uit Welcome to Paradise. Het is Virgin. Virgin waarvoor ze Johnny Osborne's Rocket Tonight dubplate playing opnieuw onder handen nam. En daarover zegt ze: It's everybody's favorite. I love to sing it. Love how it sounds musically and vocally. We gaan eens luisteren. Ode aan de sound system cultuur Virgin.

Naomi Cowan version. Ik zei dan wel dat het een ode aan de soundsystem cultuur was. Dat is het wel degelijk, maar als je op een andere manier wilt luisteren, dan is het ook een ode aan het leven, want het gaat eigenlijk ook gewoon over het creëren van een nieuw leven. Als laatste track gaan we letterlijk voor de kers op de taart, want dit geweldige lovers tune-tje dat ik nu ga opzetten, heet ook gewoon Cherry on Top. Nog één keer Naomi Cowan. Thank you.

De Divine Blueprint, titelnummer van het nieuwe album van Zana Romeo. Het album is natuurlijk ook een symbolisch afscheid van haar vader Max, die ondertussen al iets meer dan een jaar geleden overleed. En in de tracklist is dan ook nog een laatste duet terug te vinden met Max. Het nummer heet Overall en u hoort ook nog de melodica van Addis Pablo, Zana Romeo.

Zana, Romeo en haar vader Max overal. En er is nog meer familieconnectie op dit album, want met haar broer Azizi nam ze Bloodline op. En in dat nummer gaat het eigenlijk enerzijds over de Bijbelse bloedlijn van Ethiopische keizers als Menelik II en Haile Selassie. Maar tegelijkertijd is het ook een subtiele verwijzing naar hun eigen afkomst als kinderen van reggae royalty, die nu dus de fakkel moeten overnemen van vader Max. Zana Romeo, Bloodline.

Zanna Romeo Bloodline, laatste track uit de Divine Blueprint. We hebben nog klaarstaan het nieuwe album van Empress Sativa, gisteren nog op Afrocé in Bredene. Album heet Woman, dus we gaan nog steeds door in dezelfde lijn. Daarover zegt ze zelf: I titled my fourth album Woman, because more than ever I feel the need to place women's voices at

Empress Sativa met het militante woman, de titeltrack van het nieuwe album. Een nieuwe album waarvoor ze opnieuw samenwerkte met Paolo Baldini, die 10 jaar geleden al zorgde voor de hit Boom Wadada Ding. Natuurlijk geen Empress Sativa album, u hoort het al aan haar artiestennaam, zonder Ganja Tune, en die krijgt u ook. Het is een combination tune met Jaliva van Trinidad, Ganja Spliff.

Empress Sativa samen met Jalifa, Ganja, Spliff. Maar eigenlijk onze favoriete tune op Woman is Rinse Me Up. Een heerlijke oldschool clash tune. Nog één keer dus Empress Sativa, Rinse Me Up.

U kreeg nog Hemper Sativa met Rinse Me Dub. We gaan eruit met het nieuwe album, ja, het debuutalbum eigenlijk van Azza Lineage. Geboren als Dana Bernard, een van de nieuwe beloftes aan het Jamaicaanse muziekfirmament. Zij werkte voor dit album samen met niemand minder dan King Jammy. En het verhaal wil dat ze eigenlijk op ouderwetse Jamaicaanse manier auditie deed. Met haar nummer Sound System, door het te brengen onder een mangoboom in de yard van Jammy's. Maar voor ze aan het eerste couplet raakte, riep Jammy al: "Ja man, pull up, je baat." En nog geen half uur later stond Azza het nummer al in de studio in te zingen. Eerste track die we gaan uithalen is, het album noemt trouwens Rebel Data, ik weet niet of ik het al vermeld heb. Eerste nummer dat we daar dus uit gaan halen is Nawatak. En daarin hoort u ook de saxofoon van iSax, Azza Lineage.

Asa Lineage of Lineage, dat weet ik nog altijd niet zeker. No What Talk, eerste nummer uit Rebel Data. Vergis u trouwens niet als u dit album zou willen aanschaffen, want er zit wel degelijk een serieus verschil tussen de vinylversie en de digitale versie. Dat is wel vaker zo, maar in dit geval is het toch wel redelijk extreem. Schaft u zichzelf de vinylversie aan, dan staan daar 10 tracks op. Gaat u voor de digitale versie, dan krijgt u maar liefst 17 tracks. En dat zijn deze keer geen remixen of dubs, dat zijn wel degelijk andere nummers waarin Asa Lineage vooral haar loverskantje laat zien. Zoals bijvoorbeeld in het volgende nummer Don't Say You Love Me, waarin ze zich niet de gemakkelijkste toont om te overtuigen voor een partner.

0: Don't Say You Love Me as a Lineage in a Lover's Style. Maar we gaan eruit met de grootste hit van Azza tot nu toe. En dat is natuurlijk Sound System. Het is nu al een Sound System anthem geworden. Azza Lineage, dus Sound System.
1: Inderdaad, dat gaat de laatste worden voor vandaag. Maar dit was dus weer Back to Base. Reggae met een E op Radio Centraal 106.7 MHz. Met Owaki, groot stukje Jarrible. En volgende week zal ook Dubwave Sound nog eens aantreden. Voor de rest nog peace, love, respect to each and everyone. En tot aan een EDC Sound System.

Ja, je luistert naar Trashcot 106.7 FM. Mijn naam is Willem Sjoerd. Niet in de studio zijn Sjoerd Leijten en Jokke Kaimo. Sjoerd zit ergens in Zuidoost-Frankrijk. En... ja. Dit is John Spencer van de remixplaat Blues Explosion Experimental Remixes Extended Playing. Met een cover gemaakt door Mike Mills, die later regisseur is geworden. En je hoorde Flavor Part 1 en Flavor Part 2. En dat is Beck met Mike D van de Beastie Boys, Mario Caldato. En die hebben heel veel plezier, zo short. Misschien gaan we wel meer van Mike D horen deze aflevering. Waar we wel meer van gaan horen sowieso is Jokke Kaimo. Die heeft een project onderdeel van Antwerp Queer Arts Festival. Dat loopt nog tot 28 augustus. En vandaag kan je naar Morpho gaan. En dan ga je naar Provinciestraat 112. Kunsthal Extra City. En daar zijn researches going on. Exciting research. Compassionate interactions in queer public space. En ik ga kijken of ik later in de uitzending contact kan krijgen met Jokke. En we gaan even luisteren naar een ander project van de Beasties. En dat is PS 2000.

er is niks mix met uw speaker. Dit is hoe het klinkt. Dit is Los Tutanaca. Los Tutanaca. Ik zal het even uitspellen voor u. Los en dan T-H-U-T-H-A-N-A-K-A. En ze zijn te vinden op Bandcamp. LosTutanaca.bandcamp.com. Je luistert naar de tweede track van hun self-titled album. Jahala Ailu Bahasa Marka Kwalakutu Pakasha. En ik zal... Want dit hele album is echt waanzinnig en ook knettergek. Het is een knettergek album, een zot album. Ik zal wat Bandcamp testimonials voorlezen. Best album I heard in years. Hypnotic rhythms and apocalyptic guitars that sound like synths. An absolute psychotic brain-melting album experience and one of my favorite discoveries of the past year. I really love how each track locks into such a zany groove and slowly grows and evolves out in even zanier ways. Reminds me how quickly I fell in love with bands like Talking Heads, Captain Beefheart, Earth. Completely different reference points, but I'll be damned if it doesn't give you an idea of how just singular and ambitious this is. Bravo! Ja, allemaal waanzinnige positieve reacties. Iemand zegt, my dad hates it. Don't be like my dad and get into this pure chaos of a sound. It's chaos with a structure and the structure just keep on rising from the ground. I don't know how to describe it. Psychotropical cumbia. Ja, dus ik kan even kijken waar ze vandaan komen. En ik kan later nog wel een track draaien. Het is een Amerikaans, maar ze hebben roots in Latin America. En het is vorig jaar uitgekomen. Ik dacht, ik moet absoluut even een palette cleanser draaien hierna. We luisteren even naar rustige wave sounds. Maar ja, weet je, we kunnen nog wel een track draaien. En dat is, even kijken, even zoeken. Derde track. Wagwino Ipi Sagra.

Ja, je luistert naar The Strokes with Going Shopping van een album Reality Awaits. En ja, ik vind dit wel een toffe song, want het is ook ontzettend een beetje Paul Simon, als ik niets gek zeg. Ja, het heeft die summery vibe. Ik praat weer even het Nederlands, als het niet erg is. We gaan door met Nirosta Stahl. Nirosta Stahl, kurz Nirosta. Nicht Rostender. Rostträger Stahl oder rostfreier Stahl steht vor einer Gruppe von korrosions- und sauerbeständigen Stahlsorten. Dit is, gaat over de band Nirosta Steel. En toen ik dat net ging googlen, toen kreeg ik als suggestie Nirosta Stahl. Het is een de bandnaam Nirosta Steel is een verwijzing naar RVS, roestvrij staal, maar dan in het Duits gezegd. Gemaakt door een New Yorkse muzikant. Hij is nu 69 en hij heeft een album gemaakt, My Skyscraper. En ik geloof dat hij lang, lang geleden was hij de gitarist van de fantastische, legendarische muzikant Arthur Russell. En Arthur Russell heeft voor mijn gevoel echt van gewoon bijna niks wat hij niet... Bijna niks is niet goed. Het is allemaal echt heel bijzonder wat hij doet. En Stephen Hall, die komt uit die hoek. En die heeft een fantastische, gevoelige, dancey plaat gemaakt. Die daar echt naast kan staan. Naast die beste platen van Arthur Russell. En we gaan nu luisteren naar de track First Love Ruffian Mix.

U luistert naar The Avalanches, featuring Portraits of Tracy, Can Get Over Losing You. En dit komt op een nieuw album te staan, No Bad Memories. En dit album komt een paar dagen voor mijn verjaardag uit, 16 oktober. En ik kijk er heel erg naar uit. Ook Karen O van The AIS, die staat erop. En Jenny Lanza en Nikki Nair. En ja, ik hou van de sample Plundertronics, de sample Delica van The Avalanches. En ik wou even iets testen op de radio. Want er is een sample machine online die je kan gebruiken. Dat is voor iedereen beschikbaar. Dan moet je naar de website IPC 2000.fun. IPC 2000.fun. En dan kan je bijvoorbeeld dit doen. En je kan daar je kan er een YouTube track uploaden en dan kan je met de toetsenbord van je computer kan je delen van die track kan je als een soort sampler kan je inzetten. En de NPC heeft van 16 van die knoppen en dan wordt jouw toetsenbord ook een NPC. En dan kan je ja, live wat ik nu doe. Kan je lekker samplen. En ik ben sowieso vandaag erg van de sample muziek. Van de Beastie Boys. Naar Nirosta Steel. Wat Beck heb ik gehad. Net The Avalanches. En ja, dat klinkt allemaal goed. We gaan door naar een track van Default Genders. Had ik ook al iets van gedraaid. Daar gaan we mee verder.

0: Ja, we zijn aan het eind gekomen van Trash Cult. En ik wil graag u bedanken voor het luisteren. Over 2 weken is Trash Cult er weer met Joke, Kaimo, Joost Leijten of mijzelf, Willem Sjoerd van Vliet. We gaan over een paar minuten gaan wij verder luisteren met... Ja, dit klinkt niet goed. Dat moet ik toch anders doen. We gaan verder luisteren met Bygone Days. En nog vul ik het even op met Burka Blue van de Burka Band. Dank en tot de volgende.
1: My mother wears a burka, my father does it too. I have to wear a burka, the burka is blue.

Goedenavond, dank u Trashcot voor de aankondiging. Welkom bij Bygone Days op Radio Centraal 106.7 FM op deze prachtige zwolle zomeravond. We beginnen met Jimmy Smith en Got My Mojo Working.

Living Blues Boogie van Living Blues. En dat was de Little Red Rooster. In de versie van The Rolling Stones. We gaan voort met een klassieker. Love Me van The Phantom.

Een bronchoscopie werd zelfs uitgevoerd om een corpus alienum uit te sluiten. De psychiaters kennen deze kinderen. Ze hoesten om een bijzondere reden, gewoonlijk om uit de school weg te blijven of om proefwerken te vermijden. En ze kunnen een moeilijk diagnoseprobleem stellen. Bij een dergelijke aanhoudende hoest zonder kennelijke etiologie dient men met een gebeurlijke psychogene aandoening rekening te houden.

0: Machine was dat. Machine was dat van Violent Femmes. En daarvoor nog eens Puzzles van Paul Severs, gewoon omdat dat heel lang geleden was. Het is ondertussen 5 uur gepasseerd. Dat wil zeggen dat het tijd is voor het vierde nummer. Het vierde nummer van Zabludil. Mensen die naar Bygone Days luisteren, die weten waarover het gaat. Mensen die het niet weten. Het gaat over de Tsjechische band Zabludil, waar ik elke aflevering 1 nummer van draai, dat we dan samen ontdekken, omdat ik het zelf ook nog niet gehoord heb. We zitten aan nummer 4 deze week. En u weet het, zoals steeds, als het te slecht is, dan zet ik het gewoon af. Dit is ongetiteld nummer 4 van Zabludil, hier op Bygone Days. Ik ben benieuwd. Het zal wel weer pokkenherrie zijn.
1: Ja. Ik zat er niet ver neffen.

Dat was Wipeout in de versie van... ik moet even kijken. The Challengers. Dat was The Challengers. Gewoon voort met Hip Talk van die Ascots. Dat is zo'n beetje iets anders. Maar dat maakt niet uit, want het is van alles vanavond. U hoorde onder andere de soundtrack van, of de opening tune van de Franse versie van de tekenfilmserie Transformers. En u hoorde ook Black Knight, dat is een nummer van Deep Purple. Maar dat was in zo'n beetje een rare versie die op een hitjesplaat stond, die dan zo gezongen en ingespeeld is door studiomuzikanten, waarvan dat de naam niet vermeld wordt. Maar het was wel best een goede versie van Black Knight. Anyway, de Ascots dus met Hip Talk.

Voilà, dat waren een paar oudjes na elkaar. Een trio van oudjes, als het ware. Eerst Nat King Cole met Calypso Blues. Dan Duke Ellington met Caravan. En nu deze Sidney Bechet en André Rebelliotti met La Complainte des Infidèles. We gaan voort met Afrika in the house. Dit is Albert Nadeau met I Am Black. Guess who's black? Albert's black.

0: Dat was Donovan. Donovan met The Trip. Plaatje kraakte een beetje. Maar, dat hoort er allemaal bij, bij plotjes. Het volgende is ook een plotje. Het is mevrouw Ida de Leeuw van Rees. En hier komt ze met haar Melson naaimachine.
1: Nu nog even iets over de andere schablonen. U kunt ze dus allemaal op dezelfde manier opzetten. En dan krijgt u de figuurtjes die erop staan. Alleen nu het schabloon nummer 10. Neemt u dat eens even voor u. En zet u dat eens even op de machine. Ja, weer even de knop opzij. Denkt u erom wanneer u dat doet dat altijd de naald boven zit. U past weer dat gaatje precies op dat puntje in die bovenklep. U kunt die bovenklep gerust dichtmaken met naaien. En nu moeten we dit schablonen motief gaan gebruiken om een blinde

0: Oh yeah, dat was Antoine met Les Elucubrations d'Antoine. Ik moet even opzoeken wat elucubration eigenlijk betekent. Terwijl ik dat doe, draai ik Joanne en Troy met Who Do You Love? Elucubration.
1: Allez, vite.

De originele Suzy Q van Dale Hawkins. En om af te sluiten, nog een nummertje van de Strangelove's Nighttime. Want ik kon ze beet nog een stapje in de wereld zetten, omdat ik iets te vieren heb en daar past deze nummer volgens mij dan wel bij. Dit zijn de Strangelove's nog met Nighttime. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende.

Een hele goede avond. Het is zondagavond, 18 uur. En na het immer entertainende Bygone Days betekent dit dat het weer tijd is voor Walhalla op Radio Centraal. Voor we met deze rond avant-garde muziek draaiende uitzending muzikaal van wal steken, is voor de niet ingewijden een woordje uitleg. Zeker geen overbodige luxe. Ik citeer Wikipedia. Avant-garde muziek is muziek die binnen haar vakgebied als vooruitstrevend en vernieuwend wordt beschouwd. De term impliceert een kritiek op bestaande esthetische conventies, een verwerping van een status quo ten gunste van unieke of originele elementen. Avant-garde muziek onderscheidt zich van experimentele muziek doordat zij een uiterste positie inneemt binnen een bepaalde traditie, terwijl experimentele muziek buiten die traditie staat. Ik begin bij Amerikaanse componist Henry Cowell. 8 jaar geleden al het onderwerp van 2 Walhalla-uitzendingen. Cowell, geboren in 1897, was een muzikaal wonderkind. Hij begon viool te spelen op zijn 5e en componeerde al muziek voor hij op 17-jarige leeftijd werd aanvaard op de Universiteit van Berkeley, Californië. In 1916 verhuisde Henry Cowell naar New York, waar hij in contact kwam met andere avant-garde componisten, waaronder de radicale Leo Ormstein. Op 19-jarige leeftijd componeerde Cowell het pianostuk Dynamic Motion, het eerste werk waarin hij het gebruik van dissonante toontrossen exploreerde. Deze kwamen tot stand door gelijktijdig 3 naast elkaar liggende noten te spelen.

110 jaar geleden gecomponeerd, muziek van Henry Cowell, Dynamic Motion per pianoforte. Karl-Heinz Stockhausen, geboren 22 augustus 1928 en gestorven 5 december 2007, was een Duitse componist die door critici algemeen wordt beschouwd als een van de belangrijkste, maar ook meest omstreden componisten van de 20e en vroeg 21e eeuw. Hij staat bekend om zijn baanbrekend werk in de elektronische muziek. Met zijn composities van het begin van de jaren 50 verwierp Stockhausen met zijn composities de 12-tonentechniek van de Oostenrijkse componist Arnold Schönberg en werkte aan een polyvalente vorm van notatie waardoor muzikanten op eender welke pagina van de score kon beginnen spelen.

Karl-Heinz Stockhausen met Studie 1. Edgar Victor Achille Charles Varese, geboren 22 december 1883 en gestorven 6 november 1965, was een Frans-Amerikaanse avant-garde componist die het grootste deel van zijn carrière in de Verenigde Staten doorbracht. Varese's opvatting over muziek weerspiegelde zijn visie op geluid als levende materie en op muzikale ruimte als open in plaats van begrensd. Hij zag de elementen van zijn muziek als klankmassa's en vergeleek de ordening daarvan met het natuurlijke verschijnsel van kristallisatie. Varese was van mening dat voor hardnekkig geconditioneerde oren alles wat nieuw is in de muziek altijd als lawaai is bestempeld. En hij stelde de vraag: wat is muziek anders dan georganiseerd lawaai? Componisten die door Varese zijn beïnvloed zijn onder meer Pierre Boulez, John Cage, Olivier Messiaen, Christophe Prindereki, Karl-Heinz Stockhausen en Frank Zappa.

Edgar Varese, gevolgd door een van zijn leerlingen. Je hoorde Frank Zappa met de begeleidingsgroep The Mothers uit de Grand Wazoo Eat That Question. Ik maakte er op 24 mei van dit jaar al een programma over Louis Thomas Harding, oftewel Moondog. Dus ga ik er niet te veel woorden meer aan spenderen. Als u die uitzending nog eens wilt beluisteren, wil ik hem gerust opsturen. Daar zit alles in. Zonder verdere uitleg dus draai ik Singlefoot uit Moondog and His Honking Keys, een EP die uitgebracht is in 1955. En de Honking Keys spelen Moondog's music. Je hoort de track Singlefoot.

De reeds vernoemde Igor Stravinsky was een groot voorbeeld van Charlie Parker, wiens muziek dan weer een grote invloed had op de jonge John Coltrane. In de voetsporen van vernieuwer Thelonious Monk en om hulde te brengen aan de revolutionaire muziek van Ornette Coleman, bekend om zijn intrede op free jazz eerlijk gezegd, nam de jonge saxofonist in 1966 met trompetist Don Cherry en begeleid door de ritmesectie van Coleman enkele compositie van deze laatste op en dit op het album The Avant-Garde.

Dit was John Coltrane en Don Cherry uit het album The Avant-Garde, een compositie van Ornette Coleman genaamd The Blessing. We blijven nog even in de jazz met Herman Poole Blount, geboren en getogen in Alabama. Hij raakte eind jaren 40 betrokken bij de jazz scene van Chicago. Al snel liet hij zijn geboortenaam vallen en toen hij de naam nam hij de naam Lub Sonry R.A. aan. Afgekort door Sun Ra, vernoemd naar Ra, de Egyptische zonnegod. Hij beweerde een buitenaards wezen van Saturnus te zijn met een missie om vrede te verkondigen. En zo ontwikkelde hij een mythische persoonlijkheid en een eigenzinnig credo die hem tot een pionier van het afrofuturisme maakte. Zijn zeer eclectische en avant-gardistische muziek weerspiegelde de volledige geschiedenis van de jazz. Van ragtime tot vroege hot jazz, van New Orleans tot swing, bebop, free jazz en fusion. Zijn composities varieerden van keyboard solo's tot werken voor big bands met meer dan 30 muzikanten, aangevuld met elektronische experimenten, liederen, gezangen, percussiestukken en hymnen. Hij nam ook regelmatig op met zijn vaste begeleidingsgroep, The Orchestra.

Uit zijn meest extreme album misschien, Space is the Place, Sun Ra met Sea of Sound. Dat er in België meerdere uitstekende muzikanten rondlopen met een voorliefde voor avant-garde jazz is reeds lang geweten. En ik kan u aanraden om naar de nu lopende reeks optredens Otla Place Monk te gaan kijken en luisteren. Zoals de naam al aangeeft, speelt rond gitarist Bert Tox opgebouwde groep hun eigenzinnige versie van composities van Thelonious Monk. Ik hoop dat de groep met dat materiaal in de opnamestudio gaat kruipen, maar moet het voor dit programma stellen met een compositie uit hun tweede album, Vogel. Het nummer heet Espejo, wat Spaans is voor spiegel.

Ik ben grote fan uit hun uitstekende album Moglowski's First Take. De Gentse avant-garde jazzformatie Steiger met het nummer The Latin Album. Steiger is, net als Otla, een groep die je zeker eens live moet meemaken. Vooral het feit dat muzikale conventies uit het raam worden gekieperd, meerdere muzikale vormen met elkaar gemengd worden, met een humor die doet denken aan het beste van Frank Zappa, maakt Steiger Concert een unieke belevenis. We blijven nog even in België met Matthias de Krane, die dit jaar met de Brusselse Marokkaanse formatie Black Koyo toert en er een gelijknamig album mee opnam. Hij verdient een plaats in deze uitzending met zijn tijdens de lockdownperiode opgenomen album Patterns for a Film. De filmische instrumentale muziek met Oosterse invloeden voert de luisteraar naar een hoogst persoonlijke muzikale wereld, waarin ambient, jazz en wereldmuziek elkaar vinden en aanvullen. Ik draai Pattern 0.9.

0: Het Japanse ensemble Munkwajo met Pulse in My Mind uit het album Munkwajo van 1981. Percussioniste van dienst is Midori Takada, die beschouwd wordt als een pionier in de ambient en minimalistische muziek. 74 is Takada ondertussen en ze werkt nog steeds met een armee aan diverse projecten en passeert elk jaar in de single. Iva Bitova, geboren op 22 juli 1958, is een Tsjechische avant-garde violiniste, zangeres en componiste. Ze begon haar carrière halverwege de jaren 70 als actrice en speelde in diverse Tsjechische speelfilms, maar stapte begin jaren 80 over op vioolspel en zang. In 1986 begon ze met het maken van opnames en rond 1990 verwierf ze een internationale erkenning dankzij haar unieke vocale en instrumentale techniek. Sindsdien treedt ze regelmatig op in heel Europa, de Verenigde Staten en Japan en heeft ze meer dan 8 soloalbums uitgebracht. Je hoort ze nu met Paruskeva uit het album Ne Nele Dies.
1: V zahradě sedí svatá.

Iva Bitova met Parshkeva. Zuil, letterlijk hemels, is een muziekgenre dat een kruising vormt tussen jazz fusion, symfonische rock en neoclassieke muziek. Het werd in 1969 geïntroduceerd door de Franse formatie Magma. De term is afkomstig uit het Kobayaans, de kunsttaal die door Christian van der en Klaus Basquiat van Magma voor de band werd gecreëerd, waarin Zuil Words ongeveer hemelse kracht betekent. Dit is Neber Godat uit het album Mechanic Destructive Commando.

Univers Zero, vernoemd naar een boek van de Belgische romanschrijver Jacques Sternberg. Univers Zero wordt geassocieerd met progressive rock en geldt als de onbetwiste grondlegger van het genre dat bekend staat als chamber rock. De band putt inspiratie uit uiteenlopende bronnen zoals rock, jazz, Europese folk en klassieke muziek, zowel oude als moderne, en heeft een eigenzinnig geluid ontwikkeld, waarmee ze bovendien talloze hedendaagse avant-garde bands en ensembles hebben beïnvloed. Je hoort ze nu met Carabosse uit het album 13.

0: Je hoort Grupo Om, een Braziliaanse formatie. Toen halverwege de jaren 70 veel nachtclubs en podia hun deuren sloten en overheidssensoren bepaalden wat er op de radio en televisie en in kunstgalerieën te zien en te tonen was, ontvluchten veel Braziliaanse kunstenaars het land tijdens de dictatuur. In de underground scene combineerde Grupo Om echter avant-garde idealen met hedendaagse jazz en Afro-Braziliaanse ritmes. Grupo Om bracht voor u het nummer Organica uit het album Starting Point. Als laatste in deze uitzending draai ik voor u nog één nummer en mijn eerste kennismaking met avant-garde. Het nummer Revolution 9 van The Beatles, het voorlaatste nummer op het album The Beatles uit 1968. De geluidscollage werd voornamelijk gecreëerd door John Lennon met bijdrage van Yoko Ono en George Harrison. Lennon verklaarde dat hij met geluid een beeld van een revolutie wilde schetsen. De opname begon als een uitgebreid slot van een albumversie van Lennon's nummer Revolution. Vervolgens combineerde Lennon, Harrison en Ono dit ongebruikte slotgedeelte met talloze overdubs van zang, gesproken tekst, geluidseffecten en korte tape loops van spraak en muziekfragmenten waarvan sommige achterstevoren werden afgespeeld. Met een duur van 8 minuten en 22 seconden is het langste track die de Beatles officieel uitbrachten toen ze nog als een band bij elkaar waren.
1: Number nine.

0: situation.
1: They are standing still.
2: Number 9.

0: Ik kan het helaas niet volledig draaien. Ik raad u wel ten zeerste aan van het nog eens te beluisteren op de witte The Beatles uit 1968. Walhalla zit er weer op voor programma 241, spanning de paarden voor de hijfkar en trek vervolgens naar het westen. Graag tot binnen 14 dagen en ik wens u nog veel plezier met Warre Taal.
1: Goedenavond, Onerk. Goedenavond, lieve luisteraars en luisteraresses. Welkom bij Warre Taal.

0: Beste Onar, wat hebben we vandaag allemaal op het menu bij deze radio-uitzending? Heb jij je een beetje voorbereid?
1: Ik heb voorbereid? Meestal niet.
0: Ik heb mij wel een beetje voorbereid. We gaan draaien een aantal zelfgemaakte nummers. Ik ga ik afspelen een opname van de Audiopunt en nog een leuke plaat uit 1990.

0: Ja, dit was 7% Solution by the Guy Hamper Trio en James Taylor. Beste Onar, ik ga iets opzetten. Waar gaan we samen naar luisteren en al onze luisteraars samen met ons.
1: Zender?
0: Ja, ik moet het even zoeken. Ik moet weer stoppen. Het stopt. Voilà. Beste luisteraars, hier komt het nummer dat ik aan jullie wil afspelen. Zijn jullie er klaar voor?

0: Goed, dat was een nummer dat ik zelf had geschreven. En we zijn net samen met On eigenlijk hier tot de constatatie gekomen dat we iets meer nummers moeten gaan schrijven. En spelen akoestisch terug naar de roots.
1: En waar op de gitaar, hè? Waar op de akoestische gitaar?
0: Op de akoestische gitaar. No electricity. Hm. En gewoon...
1: De roots, hè?
0: De roots. We waren hier net ook bezig over dat we in 242 hertz aan de Engelse lei, daar aan de centers in Borgerhout, dat er binnenkort een heel leuke gitarist
1: langskomt, hè?
0: Langskomt gaan spelen.
1: 11 september is het?
0: 11 september in de 242 hertz
1: Engelse lei,
0: maar ook gekend als het zonder dekken fenomeen. Mm-hmm. Gehost door Alexander. Ik zeg dat er een poster weer gepost van Jelle Krama. Natuurlijk ook weer de gebruikelijke achterban die ermee opstaat. Ik zeg dat Joris de Rijke met Bokrijk, Bart Slow, Bart de Papen, Ignaz de Bruin en nog een vierde naam die mij even... Wie is die vierde naam van Bokrijk?
1: Gerard Herman.
0: Ah ja, Gerard Herman zit daar nu ook bij Bokrijk. En dan is er ook nog Peter Dams die daar recordselector gaat zijn. De Sugar Onion Sound System, SOS. Dus ja, Frank Hurricane, zelf ook een aanbieder van zijn muziek. Doet me ook een beetje denken aan Asa Irons. Ook ooit een concert komen spelen in de plek waar ik af en toe dingen durf organiseren. Dus ja, 11 september, onherk, gaan wij waarschijnlijk wel kijken naar Frank Hurricane. Die is op tournee met een nieuw album, denken wij.
1: Southern Shrimp.
0: Ja, Southern Shrimp in the Big City. Frank Hurricane zit ook op Instagram. Alle creatievelingen zitten duidelijk deze dag
1: op Instagram.
0: Ik ben daar zo'n beetje achterna aan het huppelen. Dus we gaan luisteren naar Frank Hurricane, dames en heren. Onerk, wil jij het eerste nummer op actief zetten? En dan gaan wij samen luisteren naar Frank Hurricane met het nummer Girdworm Jim.

till it runs. All of Ethiopia waits you, my prodigal son.

do the dirty, dirty, dirty work. It was the first part.

0: Ja, onze volgende programmamaker is denk ik ietsje later dan normaal. Wij zijn nog een beetje in overtime aan het gaan. Onark, ben jij hier ook nog?
1: Ik besta, ik ben.
0: Wij gaan nog heel even dan een kleine vermelding maken. Dus we hebben iets gezegd over de 242 Hz Frank Hurricane in Bokrijk, concert op 11 september.
1: Yes.
0: En er is natuurlijk ook deze woensdag een live concert plus een finissage van de It's All About an A5 Expo. Daar neem jij zelf ook
1: Ja, ik heb daar een paar werkjes tussen hangen, inderdaad.
0: Ja, dat is de finissage. En dan is er ook een spitterend concert van Out Loud.
1: Oh,
0: dat is een vijfkoppig orkest met viool, bas, drum, gitaar, klarinet en spoken word en zang. En een danser is af en toe.
1: Yes, yes.
0: Dit allen in de audioplant op woensdag. En dus de finissage. En dan vanaf september is ook net binnengekomen. Is er een nieuwe expo. En die noemt... Ik moet heel even opzoeken. Want het is mij er straks doorgestuurd. Eindeloos Ik. Dus dat is een event vanuit de Audiopant in Expo 8 galerij. De grote opening is op 2 september en dat gaat over de kunstenares Juno Lauwers. De finissage zal zijn op 23 september. Eindeloos Ik. Dit gaat over een serie tekeningen en schilderijen van Juno Lauwers. Er wordt nog gezocht naar een concert van een live band. Maar dit is momenteel lopende. Dus dit kan misschien ook een open kaal ineens zijn. Onark,
1: mensen zijn iets? Steeds welkom op woensdag vanaf 6 uur.
0: Ja, nee, de expo kan je al zien vanaf 5 uur. En dan is die tijdens de volkskeuken ook open. Om 10 uur sluit de expo. En dan om middernacht sluiten de deuren van het volledige gebeuren. Ondertussen luister je nog naar het einde van Triptyque van Max Roach. Prayer. Protest Peace Remastered van op het album We Insist, Max Roach. Freedom Now Suit. Onark, misschien dat jij ook op termijn ook een expo lanceert in Expo 8?
1: Wie weet, wie weet.
0: Oké, meer daarover in de volgende uitzending. Wij zien en horen jullie graag terug volgende week. We zijn een beetje in overtime gegaan nu. Het is 9:20. Wij wensen de volgende programmamaker veel sterkte en moed toe om hier op tijd nog te geraken. Tot volgende week. Om 8 uur waren het al.

Villa Cuti, dus met Shin Shima uit 1972. Een singeltje met part 1 en part 2. Verdeeld op de A en de B-zijde van het singeltje. Maar verscheen dan nadien als bonus op Ruffo Ruffo Fight, de CD. Ondertussen zijn we begonnen met Sonic Youth met Expressway to Your Skull uit 1986 van Evil. U luistert nog steeds naar Radio Centraal, naar Z-pil. Een pil die u toch wel graag hoort in uw poep.

Expressway to Her Skull van Sonic Youth uit Evil uit 1986. In 1997 verscheen er deze 12-inch, maar ook op CD, Simple Headphone Mind van Stereolab en Nurse with Wounds. U luistert nog steeds naar

Simple Headphone Mind van Stereolab met Nurse with Wound, dus uit 1997. Ondertussen gaan we verder met het Ensemble Sentieri Selvaggi. En dat is een ensemble dat zich specialiseert in hedendaagse muziek. In dit geval is het een mini-cd met slechts twee nummertjes. Eentje van Gavin Breyer en van Philip Glass zijn de façade. Maar het gegaan voor Sub Rosa van Gavin Breyer.

muziek van Gavin Bryars, genaamd Sub Rosa, uitgevoerd door Sentieri Selvaggi uit Italië, die zich specialiseren in hedendaags klassieke muziek. We gaan naar Cantaloupe Records en Transient Glory volume 3, waar er een jong koor het Young People's Chorus of New York City muziek brengt van onder andere Michael Gordon van Bang on a Can. En dat is ook het einde van dit programma. Zetpil tot over 2 weken, zou ik willen zeggen. Maar dan ben ik op vakantie. Dus is het over een aantal weken meer. Tot een volgende.

Aloha. De galerij opende vandaag met stuff uit het fantastische album Miles in the Sky. Dat is natuurlijk Miles Davis met een geweldige ritmesectie. Bestaan uit onder andere Ron Carter en Tony Williams. En Miles Davis, die zou 100 jaar geworden zijn, moest hij nog leven. Miles in the Sky werd opgenomen eind jaren 60.

Carl Chandler, voorafgegaan door Joe Henderson, met een grote bezetting. We hoorden Lee Morgan, Curtis Fuller, Bobby Hutcherson, Cedar Walton, Ron Carter en Joe Sambers in Mode for Joe. Een opname uit de midden jaren 60. En we hebben nog heel veel 60's klaarstaan, zoals deze bijvoorbeeld.

Vroeg werk van Mulatto Astatke en zo net Buddy Rich en zijn dochter die even The Beat Goes On kwam zingen.

In eind jaren 90 was er in Den Haag een band genaamd Earth and Fire. En de zanger is een week geleden ongeveer, dat is niet helemaal duidelijk, overleden, Journey Cargman. Eind jaren 60 hadden ze hun eerste hits met Memories.

Ja, inmiddels 18 uur en 1 minuut zie ik op de klok. Op Radio Centraal, 106.7 FM nog steeds. En ja, Zandbeek invullingsgelegenheid komt er nu aan. Ja, ik heb al een groot deel van de voorlezing door Annie M.G. Schmid van haar roman Minus, roman uit 1970. De opname werd gemaakt in 1987. Annie M.G. Schmid was toen 76 jaar. En uitgebracht in een box met 3 cd's door Rubinstein in het jaar 2001. Dus vandaag zijn we al vrij ver gevorderd. Ik denk dat vandaag nog 2 uitzendingen en dan is het volledige roman er doorheen gekomen. Met telkens muziek van Flat Earth Society, zo zal ik het ook houden. Ik heb hun soundtrack voor de verfilming van Minus uit 2001 met een regie van Vincent Bal, hoofdrollen Theo Maassen en Caris van Houten. Die heb ik er al volledig doorheen gehaald. Nu heb ik een cd bij van Flat Earth Society 13. The Most Unreliable Music Since 1999 voor de goede verstaander. En dat is bij hem verschenen in 2013. Er staat een lang stuk klaar, Raincheck, met een tekst van Peter Vermeers

0: pilletjes. Maar ik heb het goed begrepen, toch?
1: Ja, ik zal dus, dat is dan die leiding van het gebeuren. En ik zal verder uit deze series fragmenten nemen van tracks. En ja, zo gaat het gebeuren.

Hoofdstuk 13. Tibbe beschrijft. 8 katten in huis, mompelde Tibbe. Eigenlijk 9, als ik Minoes erbij reken. Wat een gedoe. Ja, het was een gedoe. De kleine katjes konden al heel aardig uit de voeten. Ze kropen overal rond. Ze klommen op stoelen. Ze krabbelden op de bank en in de gordijnen. Ze zaten op Tibbe's papieren en ze speelden met zijn pen. Maar hij vond het niet erg. Hij was zelfs een beetje vereerd dat de jakkepoes bij hem wou wonen. Hij wist dat die oude zwerfkat nooit en nooit bij mensen in wou. En nu was die jakkepoes zelfs een keer bij hem op schoot komen zitten en had zich laten kriebelen achter haar oortjes. Nou blijf je de rest van je leven bij ons, zei Tibbe. Dat dacht je, riep de jakkepoes en ze sprong van zijn knie af. Zodra die kleine loeders groot genoeg zijn, ga ik weg. Dan ga ik weer zwerven. Tibbe verstond het niet. Hij was blij dat er tenminste niet meer gevochten werd. De twee grote katten bliezen af en toe tegen elkaar en zaten soms een half uur lang elkaar hatend aan te kijken. Maar ze beheersten zich. Ineens zei Tibbe, en nu allemaal stil zijn, ik ga schrijven. Hij ging aan zijn schrijfmachine zitten met een grimmig gezicht. Minoes vroeg aarzelend, gaat u een stukje schrijven? Ja, zei Tibbe. Oh, zei Minoes. Gaat u het stukje schrijven over Ellemeet? Ja, zei Tibbe. En het kan me helemaal niet schelen of ik bewijzen heb of niet. En het laat me koud of er getuigen zijn of niet. Hij tikte op zijn machine. Af en toe haalde hij een katje uit zijn haar en zette het op de vloer. Af en toe schoof hij 2 katjes van zijn papier af. Maar hij tikte ijverig door. De jakkepoes en Fluff vergaten hun vijandschap. Ze zaten stil en eerbiedig toe te kijken. En het nieuws ging van kat tot kat over de daken van de hele buurt. Tibbe schrijft, Tibbe schrijft, Tibbe schrijft het eindelijk. Heb je het gehoord? Het komt eindelijk in de krant. Jazeker, Tibbe schrijft. Toen Tibbe klaar was met zijn stuk, bracht hij het weg. In het krantengebouw ontmoette hij de redactiekat. Voor het eerst keek die kat met waardering en respect tegen hem op. En toen hij zijn artikel had ingeleverd en naar huis ging over de Groenmarkt, toen merkte hij dat er veel meer katten op straat waren dan gewoonlijk. Ze kwamen naar hem toe. Ze draaiden liefkozend om zijn benen heen en ze riepen mooi zo, eindelijk. Hij verstond het niet, maar hij begreep het wel. Meneer...

Meneer Ellemeet zat in het kantoor van de hoofdredacteur van de Killendoornse Courant. Hij hield de krant van vandaag opengevouwen op het bureau en wees op een artikel. Wat heeft dit te betekenen? Vroeg hij. Hij was bleek van woede en zijn stem trilde. Nu was het de hoofdredacteur die zenuwachtig op zijn nagels beet. Ik wist het helaas niet, zei hij. Ik wist er niets van. Ik heb het ook pas nu gelezen. Het is buiten mijn weten om in de krant gekomen. Daar heb ik niks mee te maken, riep Ellemeet woedend. Dit zijn lasterpraatjes en die staan in uw krant. De redactiekat zat in de vensterbank te luisteren, met de oortjes omhoog en met grote verschrikte ogen. Het spijt me vreselijk, zuchtte de hoofdredacteur. De jongeman die dit geschreven heeft, is altijd erg betrouwbaar. Hij schrijft uitmuntende stukjes, hoor. Hij schrijft nooit roddelpraatjes. Het is altijd de waarheid. Wou u soms beweren dat dit de waarheid is? Schreeuwde meneer Ellemeet. Oh nee, oh zeker niet. Nee, nee. Ook mijn hoofdredacteur is laf, dacht de redactiekat. Ik wou alleen maar zeggen dat ik zijn stukjes nooit vooraf lees. Ik hoef ze niet te lezen. Ze waren tot nu toe altijd juist. En dit kwam dus in de krant zonder dat ik het eerst had gezien. Ik eis, zei Ellemeet en hij sloeg met zijn vuist op tafel. Ik eis dat die jongeman vandaag nog een nieuw stuk schrijft om dit recht te zetten. Een uitstekend idee, een uitstekende oplossing, zei de hoofdredacteur opgelucht. Het zal gebeuren. De redactiekat luisterde niet verder. Hij sprong van de vensterbak en haastte zich naar het dak van Minoes. Luister, zei de kat. Minoes luisterde. Bedankt, zei ze. En ze ging naar binnen om het aan Tibbe te vertellen. Wel, zei Tibbe, wat me te wachten staat. De telefoon ging. Het was Tibbes baas. Ik moet naar de krant, zei Tibbe. Hij wil me dadelijk spreken. 9 paar kattenogen keken hem na toen hij de trap afging. Het is toch heel redelijk wat ik van je vraag, Tibbe, zei de hoofdredacteur. Je hebt een geweldige blunder gemaakt. Je hebt iets geschreven dat beledigend is voor een bekend en geacht stadgenoot. Beledigend en bovendien ook nog onwaar. Hoe kom je er in hemelsnaam bij dat meneer Ellemeet de haringman omver heeft gereden? Het is waar, zei Tibbe. Wat voor bewijs heb je? Wat voor getuigen? Wie heeft het gezien? Een paar mensen weten ervan, zei Tibbe. Zo, en wie zijn dat dan wel? En waarom hebben ze nooit iets gezegd? Omdat ze bang zijn voor meneer Ellemeet. Hij houdt ze onder de duim. Ze durven niks te zeggen. Wel, zuchtte zijn baas. Het lijkt me allemaal erg onwaarschijnlijk, hoor. Maar zoals ik al zei, je hebt nu een kans om het goed te maken. Je hoeft enkel maar een aardig stukje te schrijven over meneer Ellemeet. Je moet er natuurlijk inzetten dat het je spijt en dat het een grote domme vergissing van je geweest is. En je moet iets aardigs schrijven over de deodorantfabriek. Hoe fijn het is om op die fabriek te werken en dat er zoveel lekkere geurtjes gemaakt worden daar. En hoe vreselijk het zou zijn als er geen deodorantfabriek was, dat dan alle mensen stinkend zouden rondlopen. Nou ja, zulke soort dingen moet je schrijven. Je begrijpt wat ik bedoel. En hoe noodzakelijk het is vooral dat die fabriek wordt uitgebreid. Begrijp je? Dat doe je dus vandaag. Is dat afgesproken, Tibbe? Nee, zei Tibbe. Het was eventjes stil.

De redactiekat zat weer in de vensterbank en knipoogde bemoedigend tegen Tibbe. Nee? Wat bedoel je met nee? Bedoel je dat je het niet doet? Dat bedoel ik, zei Tibbe. Nou, dit wordt ernstig, zei zijn baas. Je was de laatste tijd zo goed op dreef. En nou zou je door je halsstarrigheid je baantje verliezen. Wees nou toch eens een beetje verstandig, Tibbe. Tibbe keek de redactiekat in de ogen. Het spijt me, zei hij. Maar ik doe het niet. Het is jammer, zuchtte zijn baas. Dan heb ik ook verder niets meer te zeggen. Je kunt gaan, Tibbe. En Tibbe ging. Op straat ontmoette hij meneer Smit. Wat heb je nou toch gedaan, Tibbe? Vroeg hij. Ik heb zojuist de krant in de bus gevonden. En wat lees ik daar? Praatjes, leugens. Meneer Ellemeet, de voorzitter van onze vereniging van dierenvrienden. Die zou katjes in een vuilnisbak begraven. Die zou de haringman omverrijden en het niet aangeven. En gewoon doorrijden. Maar Tibbe, waar haal je het vandaan? Hoe krijg je het in je hersens? Foei. En ik had je nog willen vragen of je bij mijn lezing wou komen. De volgende week hou ik een lezing over de kat door de eeuwen heen. Ik had willen vragen of je daar een stukje over wou schrijven. Maar ik weet niet of ik jou nou de geschikte persoon daarvoor vind. Het kan ook niet, zei Tibbe, want ik ben niet meer bij de krant. En hij liep mismoedig naar huis. Nou ben ik dus toch nog ontslagen, juffrouw Minoes, zei hij. Eerst heb ik door de katten mijn baantje gehouden. Nou ben ik door de katten mijn baan kwijtgeraakt. Maar ik heb er geen spijt van, hoor. Nee, hij zat op de bank en alle katten zaten ernstig om hem heen. Zelfs de kleintjes voelden dat het een serieus ogenblik was. Ze speelden maar zwakjes met de veters van zijn schoenen. Wij hebben het nog niet opgegeven, zei Minoes. Vannacht staat er iets te gebeuren. Zodra het donker is, komen alle katten uit de buurt op ons dak. Ze komen vergaderen. Het wordt een mouw in.

Die avond bleef Tibbe thuis met de jonge poesjes die te klein waren voor de vergadering. Hij hoorde de mouw in. Hoeveel katten het waren kon hij niet gissen, maar aan het geluid te horen waren het er meer dan 100. Ze krijsten, ze gilden, ze zongen af en toe de mouw mouw song. Om 11:00 werd er gebeld. Het was mevrouw Van Dam. Ze kwam hijgend naar boven in haar bontjas en ze zei bits: "Meneer Tibbe, ik heb er eens met mijn man over gepraat en we vinden dat het nou maar eens uit moet zijn." "Wat bedoelt u?" vroeg Tibbe. "Dit is geen fatsoenlijk huis meer, sinds u hier woont. Het is een broeinest van katten geworden. Luister toch eens, luister zelf." Op het dak barsten de katten weer los. "Dit is toch niet uit te houden," ging mevrouw Van Dam verder. "En dan hier, wat zie ik? 6 jonge katten ook nog." "Het zijn, geloof ik, warempel dezelfde katten die ik in mijn caravan vond. 6 jonge, plus 2 grote katten, plus die vreemde juffrouw, die ook meer kat is dan mens. Dat zijn er 9. Plus nog 100 op het dak. Dat zijn er 109. Plus 20 dode katten," zei Tibbe. "Dat is dan 129. "Wat, zegt u? Wat bedoelt u?" "Ik bedoel uw jas. Daar zitten er 20 in." Mevrouw Van Dam werd nu ontzettend boos. "Dat is het toppunt. Mijn nertsjas. Wou u beweren dat dat kattenbont is? Wou u mij beledigen? Zoals u die keurige meneer Ellemeet hebt beledigd in uw krant. Want ik heb het wel gelezen. Schande is het. En daarom heb ik met mijn man afgesproken dat u hier weg moet. Weg van deze zolder. Met uw hele kattenkamer. Tot het eind van de maand mag u blijven. En daarna verhuren we de zolder aan een ander. Goeiedag." "Dat van die bontjas had ik niet moeten zeggen," dacht Tibbe toen ze weg was. "Niet dat het veel verschil zou hebben gemaakt. Ze zou me er toch hebben uitgezet. Maar het was niet zo erg aardig van me. En nu ga ik naar bed." Tibbe ging naar bed. Hij was zo doodmoe dat hij door de mouw in heen sliep. En ook het gekriebel en gekrabbel van 6 kleine katjes over zijn gezicht niet eens voelde. Hij hoorde Fluff niet thuiskomen en de jakkepoes niet, die luidschreeuwend haar kindertjes bij zich riep. En hij merkte niet dat Minoes in haar doos ging. Toen hij wakker werd, was het 8:00 's morgens. Wat was er ook weer voor akeligs? "Oh ja," dacht hij, "ik ben mijn baan kwijt. En ik ben mijn huis kwijt. Wat moet ik nu? Waar moet ik naartoe met 9 katten? En hoe moet ik ooit de vis verdienen voor zo'n groot kattengezin?" Hij wou er met Minoes over praten, maar ze was al weg. Zij zat in het plantsoentje met Bibi. "De katten van Killendoorn hebben een plan," zei ze. "En we wilden vragen of jij ons wou helpen." "Bibi, best," zei Bibi. "Hoe dan?" "Dat zal ik je precies uitleggen," zei Minoes. "Luister nou goed.

Hoofdstuk 14. Overvloedig veel katten. Meneer Ellemade liep over straat. Zijn grote blauwe auto, die weer helemaal deukloos was, had hij op een parkeerplaats gezet. En nu was hij op weg naar een winkel om een paar schoenen te kopen. Voor de eerste maal viel het hem op dat er zo ontzettend veel katten waren in Killendoorn. Hij kon geen stap verzetten of er liep er een vlak voor zijn voeten. Soms zelfs tussen zijn voeten. Tweemaal struikelde hij over een kat. Er moet nodig eens opruiming gehouden worden, dacht hij. Het is een kattenplaag. Dat is het. Volgende keer neem ik Mars mee. Na een poosje merkte hij dat de katten hem volgden. Eerst was het er eentje die hem naliep. Maar toen hij even later omkeek, waren het er stukken of acht. En toen hij bij de winkel kwam, waren het er meer. En ze gingen allemaal mee naar binnen. Kst, riep meneer Ellemade boos. Hij joeg ze de winkel weer uit. Maar met de volgende klant kwamen ze onmiddellijk weer binnen. En toen hij schoenen aanpaste en hulpeloos op kousenvoeten zat, draaiden ze om hem heen. Zijn al die katten van u, meneer? Vroeg de winkelbediende. Waarachtig niet, riep meneer Ellemade. Ze zijn me achterna gelopen. Zal ik ze dan maar wegjagen, meneer? Oh ja, graag. De katten werden weggejaagd. Maar toen de deur weer openging voor twee nieuwe klanten, kwam de hele horde opnieuw binnen. Ze verdrongen zich om de benen van meneer Ellemade. Hij had ze dolgraag een trap willen geven. Hij had dolgraag een zware laars naar hun koppen willen gooien. Maar er waren nu tamelijk veel klanten in de winkel. En iedereen kende hem. En iedereen wist dat hij voorzitter was van de Vereniging van Dierenvrienden. En dus mocht hij geen katten trappen. Tenminste, niet als iemand het ziet, dacht hij. Maar wacht maar, ik krijg mijn kans nog. En hij kreeg zijn kans. Op straat liep de hele troep weer met hem mee. Zolang er mensen keken, durfde hij niets te doen. Maar toen het vlak bij de school stil werd op straat, keek hij haastig even om zich heen, zag niemand en gaf de bakkerskat een fikse trap. Alle katten stoven weg in alle richtingen. Dat was dat, zei meneer Ellemade voldaan. Maar toen hij bij zijn auto kwam en het portier opendeed, zaten er een stuk of acht katten in. Hij was nu zo woedend dat hij op het punt stond ze allemaal ruw naar buiten te slaan. Maar achter hem zei een stem: kijk nou toch, wat aardig. Hij draaide zich om en zag meneer Smit, die glimlachend toekeek. Allemaal katten in uw wagen, zei hij. Wat bent u toch een dierenvriend. Inderdaad, zei meneer Ellemade met een moeilijke glimlach. U komt toch hoop ik morgen bij mijn lezing, vroeg meneer Smit. Dat zal u bijzonder interesseren. Het heet De Kat door de Eeuwen Heen, met prachtige kleuren dia's. U komt toch? Ja, zeker, graag, zei meneer Ellemade.

Katten waren bedaard de auto uitgekomen en meneer Ellemeet reed naar zijn fabriek. Hij had een belangrijke afspraak op zijn bureau met de wethouder om te praten over de uitbreiding van de deodorantfabriek. Maar door al die katten was hij te laat. Toen hij binnenkwam in zijn kantoor, zat de wethouder er al. Meneer Ellemeet verontschuldigde zich, bood een sigaar aan en begon te praten. Er zijn mensen die niet zoveel voelen voor uitbreiding, zei de wethouder. Ze zijn bang dat er veel te veel geurtjes in de stad komen. Oh, maar het zijn zulke heerlijke geurtjes, zei meneer Ellemeet. Ons nieuwste geurtje is appelbloesem. Ik zal het u even laten ruiken. Maar toen hij zich omdraaide om een spuitbus te halen, zag hij 3 katten door het open raam naar buiten glippen. Hij onderdrukte een verwensing. Ruikt u maar hoe heerlijk, zei hij. De wethouder snoof. Appelbloesem, zei meneer Ellemeet. Hij snoof zelf ook. Maar wat ze roken was allerminst appelbloesem. Het hele vertrek stonk doordringend naar katers. Kattenpis, wou de wethouder zeggen. Maar hij was een keurig opgevoed man. En zei beleefd, dat ruikt goed. 'S middags nam meneer Ellemeet zijn hond mee, voor het geval dat hij weer gevolgd zou worden door een troep katten. En ze waren er. Ze stonden om het parkeerplaatsje heen. Sommige vlakbij, andere een eindje uit de buurt. Het vermierde van de katten. Meneer Ellemeet hield het portier open en zei, kom er maar uit, Mars. Kijk eens, Mars. Poesjes, Mars, poesjes. Doe dan, poesjes. Maar tot zijn verbazing bleef Mars in de auto zitten, zachtjes jankend. Hij wou niet naar buiten. Wat is dat nou? Je bent toch niet bang voor katten? Maar Mars verzette geen poot. Wel gromde hij kwaadaardig, maar hij durfde niet naar buiten. Hij zag de jakkepoes. Zij stond de dichtste bij. En hoewel ze mank was en helemaal niet zo vlug uit de voeten kon, was ze de dapperste van allemaal. Ze keek zo gemeen, zo vals. Ze had zo'n duivelse uitdrukking op haar vuile kattengezicht. Mars voelde ineens weer de krabbel die ze hem gegeven had in zijn eigen tuin. En dan al die andere katten ook nog. Het waren er te veel. Hij kon er niet tegenop. Hij bleef binnen. Wat een hond, zei meneer Ellemeet. Hij keek om zich heen. Heel veel katten, erg weinig mensen. En niemand keek. Hij pakte de hondenzweep en deed een paar machtige, zwiepende meppen uit. De kerkpoes, Eukumeentje, kreeg een lel en schoot krijsend de kerk in. De anderen verdwenen her en der als een zwerm weggespoten horsels. Maar, net als horsels, kwamen ze weer terug. De jakkepoes voorop. En meneer Ellemeet hield een hele sleep achter zich, doordat hij weer wegreed. En die avond kwamen ze ook in zijn tuin.

Tot nu toe had Mars alle katten weggehouden. Nooit durfde er eentje de tuin in. Behalve een enkele keer als die hond in een garage zat. Aan zo'n gelegenheid had de jakkepoes haar manke poot te danken. En nu ineens, katten in de tuin. Poesjes, Mars, riep meneer Ellemeet. Pak ze dan, pak ze. Mars sprong opgewonden heen en weer in de kamer voor de tuindeuren. Maar hij durfde niet naar buiten. Ik begrijp niet wat die hond mankeert, zei meneer Ellemeet. Hij is bang voor katten. Heb je ooit zoiets meegemaakt? Een herdershond die bang is voor katten. Ik geloof heus dat ze bezig zijn ons rozenperk om te krabben, zei zijn vrouw. Jag ze dan toch weg. Hier, neem die fles maar. De vorige keer heb je die vieze zwerfkat daar ook mee weggejaagd. Meneer Ellemeet rende naar buiten met de fles. De katten waren naarstig bezig zijn mooie, dure rozen om te krabben, waar hij zo trots op was. Ze keken hem triomfantelijk aan toen hij aankwam. Smerige rotkatten, nou is er niemand in de buurt die kijkt. Nou ben je in mijn eigen tuin en ik zal jullie. Hij sloeg om zich heen, links en rechts, maar hij trapte op zijn eigen mooie rozen. En hij werd pijnlijk gestoken door de dorens. En weg waren de katten, verdwenen tussen struiken en bomen. En denk erom, hoor, als je terug durft te komen, riep Ellemeet hun achterna. Hij ging weer naar binnen. Zijn vrouw zei, ze zitten er weer. Hé, waar? In het rozenperk. Al onze rozen gaan eraan. Nou is het uit, zei haar man, grimmig. Dit gaat me te ver. Er zijn hier gelukkig geen mensen in de buurt waarvoor ik me moet inhouden. Geef me mijn jachtgeweer. Ze haalde het voor hem. Hij stond naast het terras met het geweer in de hand. Ofschoon het al avond was, scheen de voorjaarszon door de takken van de bomen op het rozenperk, waar wel 10 katten bezig waren de rozen omver te krabben, met wellust in de ogen. En nou krijg ik je tuig, zei meneer Ellemeet. Hij legde aan. De Siamees Simon was de voorste van het stel. Hij keek Ellemeet ontzettend scheel aan, maar ging geen voet opzij. 7 katten liepen angstig weg. 3 bleven er staan. De kat van de wethouder, de jakkepoes. Vlak voordat het schot afging, stoven ze weg. Het was op het nippertje geweest. Alleen de jakkepoes hinkte nog op het gazon. Maar voordat meneer Ellemeet opnieuw kon mikken, was ze in de struiken weggedoken. Hij draaide zich om en wilde naar binnen gaan, maar toen zag hij het meisje staan. Een klein meisje, in zijn tuin. Ze wilde weglopen. Maar hij zag dat ze lachte. Ze lachte hem uit. Wat moet dat? Wat doe je hier? Riep meneer Ellemeet driftig. Ze moest zo vreselijk lachen dat ze geen woord kon uitbrengen. Meneer Ellemeet was nu buiten zichzelf van woede. Hij greep het kind bij de arm, schudde haar door elkaar en gaf haar een pets. En nou mijn tuin uit, nest dat je bent. Het leek eerst of Bibi huilde. Maar zodra ze buiten het hek was, begon ze weer te lachen. Ze wachtte even buiten het hek in de laan. En toen kwam Minoes door een gat van de heg de tuin uit. En daarachter de jakkepoes en de andere katten 1 voor 1. De rest van de avond werden de rozen met rust gelaten.

Dit was Betwixt and Between. En ja, naar het einde van deze zandbak invullingsgelegenheid, Flat Earth Society, met nog Meet Luke Devereaux, dat kan er nog helemaal in, en een fragment of Domination of Black, met tekst van Wallace Stevens, de dichter uit de USA.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10. Welgekomen voor uw tweewekelijkse portie Zetpil. We zijn begonnen met een stukje van Einstürzende Neubauten uit ergens 1981 of zo. Een dubbele single 7-inch. Kalte sterren en daaruit deze pygmeën dat u hoorde. Dit is een singeltje uit 1990 van Coil, genaamd Wrong Eye. En dat is een singeltje dat verscheen in een aantal exemplaren. 1000 groene, 1000 gele, 974 witte en 26 roze. Waarvan die laatste genummerd waren volgens het alfabet A tot Z. Uiteraard is dit niet op een vinyl single, maar wel op een CD, een compilatie Wrong Eye uit 2015. En het bevat deze 7-inch, deze single uit 1990, maar ook een aantal demos uit periode 1989. Coil dus met